meer met fouten dealen. En mijn gebed het liefst op tijd, hoef niet voor jou te knielen. Je moet je boot zelf varen en je waggie zelf rijden. Niemand zet het hier voor jou op wielen. Hey, wat is love en wat is eenheid? Je bent helemaal alleen als je probleem krijgt. Ik was verder

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: galaxy. The city's summer station.
1: Ça va bien?
2: Toxic

0: shellac, net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met schat, wil je hypen, niet meer bellen, even fijn.
1: Jacques Chirac.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: Check it, check out
1: the music.
2: Next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ah! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: Solo, solo.
1: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 AM.
2: Dit is de Galaxy nieuwsupdate. Noord-Brabant wil de natuurvergunningen van 5 pluimveehouders bij kwetsbare natuurgebieden intrekken vanwege hun stikstofuitstoot. De maatregel volgt op een rechtszaak van MOB en een rechtelijke uitspraak. Volgens de provincie zijn er geen alternatieven. De oppositie reageert woedend op het besluit dat uiterlijk in oktober moet worden uitgevoerd. Bij een grote brand in de Noorse stad Drammen, nabij Oslo, zijn volgens Noorse media ongeveer 100 woningen verwoest. Door de harde wind verspreidt het vuur zich snel. Honderden bewoners werden geëvacueerd. Voor zover bekend vielen geen dodelijke slachtoffers. 1 brandweerman raakte licht gewond. De expertisecentra voor post-covid blijven zeker een jaar langer open. Van het beschikbare budget van 27 miljoen euro is nog 8,5 miljoen euro over. Naar schatting hebben 90.000 Nederlanders post-covid. Ongeveer 15.000 zijn arbeidsongeschikt. Een genezende behandeling is er nog niet. Vermoeidheid, concentratieverlies en ademhalingsproblemen komen het vaakst voor. Een 15-jarige jongen uit Frankrijk is veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doodsteken van een onderwijsassistente op zijn school. De rechter achtte hem verminderd toerekeningsvatbaar, maar legde toch de geëiste straf op. Volgens de rechtbank vormt de jongen een groot psychiatrisch risico en is de kans op herhaling reëel. En dan het weer. Het is bewolkt en plaatselijk kan wat lichte regen vallen. De wind komt uit het noordwesten en is matig, aan de noordkust en op het IJsselmeer vrij krachtig. De temperatuur ligt vandaag op 18 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: The city clocked in. Yeah.
4: In your car on the app.
5: The city clocked in.
6: Keep it loud.
7: We are Galaxy Radio. Galaxy Radio. We're outside for the summer.
8: Right, right.

0: Yeah.
1: Yeah.
2: Turn the sound on up. This is where

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774.
2: This is Galaxy. It's 7 a.m. Dit is de Galaxy Nieuws Update. Noord-Brabant wil de natuurvergunningen van 5 pluimveehouders bij kwetsbare natuurgebieden intrekken vanwege hun stikstofuitstoot. De maatregel volgt op een rechtszaak van MOB en een rechtelijke uitspraak. Volgens de provincie zijn er geen alternatieven. De oppositie reageert woedend op het besluit dat uiterlijk in oktober moet worden uitgevoerd. Bij een grote brand in de Noorse stad Drammen, nabij Oslo, zijn volgens Noorse media ongeveer 100 woningen verwoest. Door de harde wind verspreidt het vuur zich snel. Onder de bewoners werden geëvacueerd. Voor zover bekend vielen geen dodelijke slachtoffers. 1 brandweerman raakte licht gewond. De expertisecentra voor post-covid blijven zeker een jaar langer open. Van het beschikbare budget van 27 miljoen euro is nog 8,5 miljoen euro over. Naar schatting hebben 90.000 Nederlanders post-covid. Ongeveer 15.000 zijn arbeidsongeschikt. Een genezende behandeling is er nog niet. Vermoeidheid, concentratieverlies en ademhalingsproblemen komen het vaakst voor. Een 15-jarige jongen uit Frankrijk is veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doodsteken van een onderwijsassistente op zijn school. De rechter achtte hem verminderd toerekeningsvatbaar, maar legde toch de geëiste straf op. Volgens de rechtbank vormt de jongen een groot psychiatrisch risico en is de kans op herhaling reëel. En dan het weer. Het is bewolkt en plaatselijk kan wat lichte regen vallen. De wind komt uit het noordwesten en is matig, aan de noordkust en op het IJsselmeer vrij krachtig. De temperatuur ligt vandaag op 18 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: The city clock in.
4: In your car on the app.
5: The city clock in.
4: Keep it loud.
6: We are Galaxy Radio.
7: Galaxy Radio.

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m. Dit is de Galaxy nieuwsupdate. Een drugslab onder woningen aan de Meidoornstraat in Den Haag leidde gisteren tot de evacuatie van circa 150 bewoners. Eén verdachte werd aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. In het pand lag ongeveer 1000 liter aan gevaarlijke stoffen. Specialisten zijn uren bezig geweest om het laboratorium veilig te ontmantelen. De Europese Unie roept Israël op af te zien van de uitbreiding van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Israël stelde bijna 375 miljoen euro beschikbaar voor 34 nieuwe nederzettingen. Volgens de EU vergroot dit mensenrechten schendingen. De Verenigde Naties melden ondertussen dat het geweld door kolonisten dit jaar een recordniveau heeft bereikt. Noord-Brabant wil de natuurvergunningen van 5 pluimveehouders bij kwetsbare natuurgebieden intrekken vanwege hun stikstofuitstoot. De maatregel volgt op een rechtszaak van MOB en een rechtelijke uitspraak. Volgens de provincie zijn er geen alternatieven. De oppositie reageert woedend op het besluit dat uiterlijk in oktober moet worden uitgevoerd. Bij een grote brand in de Noorse stad Drammen, nabij Oslo, zijn volgens Noorse media ongeveer 100 woningen verwoest. Door de harde wind verspreidt het vuur zich snel. Honderden bewoners werden geëvacueerd. Voor zover bekend vielen geen dodelijke slachtoffers. 1 brandweerman raakte licht gewond. En dan het weer. Het is bewolkt en plaatselijk kan wat lichte regen vallen. De wind komt uit het noordwesten en is matig, aan de noordkust en op het IJsselmeer vrij krachtig. De temperatuur ligt vandaag op 18 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
1: The city clocked in. Yeah.
2: In your car on the app.
3: The city clocked in.
2: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio.
5: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
4: Galaxy Radio.

be crying.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. Dit is de Galaxy nieuwsupdate. Voor de tweede dag op rij raakte een stuntman gewond bij een katapultstunt op de Zwarte Cross. Laurin Arabito brak zijn enkel bij de landing nadat eerder Jim Van Ness een zware hersenschudding opliep. De organisatie meldt dat beide stunts technisch goed verliepen, maar schrapt nu wel de vier resterende katapultshows. Een aardbeving met een kracht van 7,3 heeft in Mexico nauwelijks schade veroorzaakt. Het epicentrum lag voor de kust van Guatemala. De beving was voelbaar tot in Mexico-stad en El Salvador. Twee mensen raakten gewond, onder wie een vrouw die uit paniek uit een raam sprong. Grote incidenten bleven verder uit. Een drugslab onder woningen aan de Meidoornstraat in Den Haag leidde gisteren tot de evacuatie van circa 150 bewoners. Eén verdachte werd aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. In het pand lag ongeveer 1000 liter aan gevaarlijke stoffen. Specialisten zijn uren bezig geweest om het laboratorium veilig te ontmantelen. De Europese Unie roept Israël op af te zien van de uitbreiding van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Israël stelde bijna 375 miljoen euro beschikbaar voor 34 nieuwe nederzettingen. Volgens de EU vergroot dit mensenrechten schendingen. De Verenigde Naties melden ondertussen dat het geweld door kolonisten dit jaar een recordniveau heeft bereikt. En dan het weer. Het is bewolkt en plaatselijk kan wat lichte regen vallen. De wind komt uit het noordwesten en is matig aan de noordkust en op het IJsselmeer vrij krachtig. De temperatuur ligt vandaag rond 18 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. The city clock in. Yeah. In your car on the app.
1: The city clock in. Keep it loud. We are Galaxy Radio. Galaxy Radio.

0: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m. Dit is de Galaxy Nieuws Update. Marokkaanse autoriteiten hebben met Pegasus spyware geprobeerd journalisten te bespioneren. Dat meldde Spaanse media. Onder de doelwitten was de Nederlandse oud-NRC-correspondent Koen Greven. Volgens ANP vermoedt hij dat zijn werk over protesten in het Rifgebied de reden was. Of zijn telefoon daadwerkelijk is gehackt, is onbekend. De Iraanse revolutionaire garde bedreigt landen met Amerikaanse troepen die de aanval op Iran ondersteunen. Iran voerde aanvallen uit op militaire doelen in Bahrein, Kuwait en Jordanië. Volgens de betrokken landen werden raketten en drones onderschept. Er werd nauwelijks schade gemeld en er vielen geen slachtoffers in Jordanië. Voor de tweede dag op rij raakte een stuntman gewond bij een katapultstunt op de Zwarte Cross. Laurent Arabito brak zijn enkel bij de landing nadat eerder Jim van Ness een zware hersenschudding opliep. De organisatie meldt dat beide stunts technisch goed verliepen, maar schrapt nu wel de vier resterende katapultshows. Een aardbeving met een kracht van 7,3 heeft in Mexico nauwelijks schade veroorzaakt. Het epicentrum lag voor de kust van Guatemala. De beving was voelbaar tot in Mexico-stad en El Salvador. Twee mensen raakten gewond, onder wie een vrouw die uit paniek uit een raam sprong. Grote incidenten bleven verder uit. En dan het weer. Het is bewolkt en plaatselijk kan wat lichte regen vallen. De wind komt uit het noordwesten en is matig, aan de noordkust en op het IJsselmeer vrij krachtig. De temperatuur ligt vandaag rond 18 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
1: The city clocked in.
2: In your car on the app.
3: The city clocked in.
2: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio.
5: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? AdamWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, AdamWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. AdamWorks. Work with a view.
6: Galaxy Radio.

0: Check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Hier on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Tijd en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 11 a.m. Dit is de Galaxy Nieuwsupdate. Brandweerlieden bestrijden al dagen een grote natuurbrand in Nationaal Park Müritz in Duitsland. Zo'n 360 hectare bos is afgebrand en het dorp Granzin werd geëvacueerd. Blussen is lastig door achtergebleven munitie op het voormalige militaire oeverterrein. Tijdens de brand zijn meerdere explosies gehoord door de hulpdiensten en omwonenden. De Zwitserse douane heeft vorige maand een Poolse man aangehouden die zonder invoervergunning tientallen bijenkolonies het land wilde binnenbrengen. De 40-jarige man vervoerde de bijen in houten kratten, terwijl sommige los rondvlogen in zijn bestelbus. Hij kreeg een boete van enkele honderden Zwitserse franken opgelegd. Marokkaanse autoriteiten hebben met Pegasus spyware geprobeerd journalisten te bespioneren. Dat meldde Spaanse media. Onder de doelwitten was de Nederlandse oud-NRC-correspondent Koen Greve. Volgens ANP vermoedt hij dat zijn werk over protesten in het Rifgebied de reden was. Of zijn telefoon daadwerkelijk is gehackt, is onbekend. De Iraanse revolutionaire garde bedreigt landen met Amerikaanse troepen die de aanval op Iran ondersteunen. Iran voerde aanvallen uit op militaire doelen in Bahrein, Kuwait en Jordanië. Volgens de betrokken landen werden raketten en drones onderschept. Er werd nauwelijks schade gemeld en er vielen geen slachtoffers in Jordanië. En dan het weer. Het is bewolkt en plaatselijk kan wat lichte regen vallen. De wind komt uit het noordwesten en is matig aan de noordkust en op het IJsselmeer vrij krachtig. De temperatuur ligt vandaag rond 18 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: The city clock in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clock in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: Kijk je boos, je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Ah, schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.

Thank you.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
6: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 p.m.
7: Dit is de Galaxy nieuwsupdate. Minstens een kwart van de Nederlandse gemeenten wil tijdens de komende jaarwisseling helemaal geen vuurwerk toestaan. Hoewel verenigingen vergunningen kunnen aanvragen, wijzen veel gemeenten die af wegens tijdgebrek en onvoldoende handhavingscapaciteit. Uit een rondgang van het AD blijkt dat zowel grote als kleine gemeenten hiervoor kiezen. Na het zinken van een duwboot in de Koenhaven in Amsterdam is één opvarende vermist. Ondanks een zoekactie met duikteams en een sonarboot is de persoon niet gevonden. De politie en de veiligheidsregio gaan uit van een bergingsoperatie. De oorzaak van het zinken is nog onbekend. Een aanvaring wordt uitgesloten. Brandweerlieden bestrijden al dagen een grote natuurbrand in Nationaal Park Moeritz in Duitsland. Zo'n 360 hectare bos is afgebrand en het dorp Gransin werd geëvacueerd. Blussen is lastig door achtergebleven munitie op het voormalige militaire oefenterrein. Tijdens de brand zijn meerdere explosies gehoord door de hulpdiensten en omwonenden. De Zwitserse douane heeft vorige maand een Poolse man aangehouden die zonder invoervergunning tientallen bijenkolonies het land wilde binnenbrengen. De 40-jarige man vervoerde de bijen in houten kratten, terwijl sommige los rondvlogen in zijn bestelbus. Hij kreeg een boete van enkele honderden Zwitserse franken opgelegd. En dan het weer. Het is vanmiddag bewolkt en er kan plaatselijk lichte regen vallen. De wind uit het noordwesten is matig, in het noordelijk kustgebied en op het IJsselmeer vrij krachtig. De temperatuur ligt vanmiddag tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
8: The city clocked in. Yeah.
9: In your car on the app.
10: The city clocked in.
11: Keep it loud.
12: We are Galaxy Radio.
13: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? AdamWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, AdamWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. AdamWorks. Work with a view.
14: Galaxy Radio.

0: vibes, you know what I'm saying?
1: Yo, wat vet dat je weer luistert naar Flava in Ja Ears. Elke zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio. Ik ben Danny en ik neem je vandaag mee naar de doopste hits en underground hip-hop songs aller tijden. En niet allemaal gepropt in één aflevering, dat doen we natuurlijk elke aflevering. Hey, straks een verhaal over Everlast, je weet wel, die van House of Pain. Maar eerst de Galaxy Throwback Radio opener. En dat heeft alles te maken met vandaag. Met vandaag hoor ik je denken, ja, want vandaag is het toch een hele goede dag, of niet dan? Ik zat van de week dat te luisteren, Galaxy Throwback Radio, en ik hoorde die track voorbij komen. Ik denk, ja, dat is toch zo'n classic, die kan ik niet vaak genoeg draaien. Ik heb hem ook al eerder gedraaid. Maar nu dus weer, Ice Cube met Today Was a Good Day.

Jubo en Kurt Cazel. En dan samen met Ray en Christian met Anything You Want. En die Ray en Christian die maken altijd hele dope remixes. En nu gewoon een track samen met de Jubo en Kurt Cazel. En met die Kurt Cazel hebben we vandaag een interview. Dat later. Eerst zoals beloofd, zoals ik jou heb beloofd, dat verhaal over Everlast. Die Everlast van House of Pain dus. Ja, die dropt geen albums meer voor het product. Omdat het grofweg simpel alleen maar is om geld mee te verdienen. Hij dropt albums omdat het de tijd ervoor is. Omdat hij het voelt om dat te doen. En dat gaf hij in maart 2026 nog aan. De inspiratie komt ook vanzelf. Hij wacht tot het vanzelf komt. En als hij genoeg trauma of iets anders heeft om weer nieuwe muziek te maken, dan gaat het eigenlijk in een rap tempo. Of in een rap tempo. Hij is dus vaak niet op zoek naar het maken van een nieuw album. Maar als hij eenmaal begint met schrijven en maken, dan heeft hij ineens veel meer tracks klaar dan verwacht. Wat ook niet veel mensen weten is dat Everlast bij de Bataclan-aanslag geweest had moeten zijn in Parijs. Hij was van plan om de Eagles of Death Metal live te zien, maar last minute besloot hij in Berlijn te blijven. Daar was hij en Yellow Wolf die moest daar optreden. En last minute verkoos hij het optreden van Yellow Wolf boven dat van de Eagles of Death Metal in Bataclan. De geluidsman van die Eagles of Death Metal was de tourmanager van Everlast, dus het was echt wel de bedoeling om naar Parijs te gaan. De tourmanager stond buiten tijdens de aanslag en zo kwam het dat Everlast er dus niet bij was en zijn tourmanager het ook overleefde misschien wel. Ook zag hij het als een teken om dan later met die Yellow Wolf muziek te gaan maken. En nu een track zonder Yellow Wolf, maar met Sadat X van de Brand Nubian, genaamd Money Dollar Bill.

0: What's good, y'all? It's Kirk Gazelle, JBC Force, QNC. Thanks for having me. We're about to get into it.
1: Ja, je hoorde zojuist Kurt Gazelle. Daar hebben we een interview mee. En daarvoor nog Kassem en Wenky. Een track die ik speciaal voor jou heb afgestoft. Want die hebben we lang niet gehoord, zeg. Maar hier bij Flevo in je eerst wel. En die track heet The Movement. Geproduceerd ook door Wenky. En nu dus dat interview met Kurt Gazelle van QNC en ook van JVC Force. En ik stel de vraag in het Nederlands. En ja, een cursus Nederlands had hij geen tijd voor. Dus hij antwoordt in het Engels. En ik zei hem van deze vraag is misschien onmogelijk om te beantwoorden, maar ik stel hem toch. Mensen die kijken naar jouw Instagram, die zien het misschien niet eens zo 1, 2, 3. Maar de echte hiphopheads die weten gewoon dat jij ja, een grote man was bij D&D Studios. Hè? De D&D Studios own DJ, maar ook een fenomenale producer daar bij D&D Studios. En ik vroeg hem wat nou het meest speciale moment was wat hij daar had meegemaakt. Dus hij echt moet kiezen, echt één moment. Dat moment kiest hij dan en waarom is dat moment dan zo speciaal voor hem?
0: Well, realistically, I was like the house producer, for the most part, special projects for D&D and such. And can't say, I mean, there was a lot of special moments, honestly. But I think mine mostly relates to my daughter when she was younger. I brought her up to a session to hang out, and she was actually out in running around, and it just so happened that Remy Ma and Fat Joe were there, and she was young and impressionable. So at that time, she ran back in the studio was like, hey, you know that there's like Fat Joe and Remy Ma outside in the lounge. That's so cool. Even though she's been around a whole lot of different people at the time, that seemed to catch her attention. And I try not to bring her there that much, but at that particular time, I wanted to experience some of what was going on at that time.
1: Wat een geluk heeft die dochter van jou gehad, hé. Hey, we moeten het ook even hebben over de JVC Force, hè. Want de fans die vanaf het prille begin jouw fans zijn, die kennen jou van JVC Force. En hun grootste hit is Strong Island. Heb ik ook live mogen zien. Wat vet was dat, zeg. En ja, je hebt die beat gemaakt. Dus, en ook nog voor echt heel veel classic artiesten. Hè? Ook voor ROG heb je beats gemaakt. En de list goes on en on en on en on en on. Dus jij bent eigenlijk gewoon de perfecte persoon om deze vraag te stellen. Wat moet volgens jou een goede hip-hop beat hebben? Welke ingrediënten moet een goede hip-hop beat bezitten? En waarom?
0: So, to answer that question, I mean, I don't think there's anything that really makes a hip-hop beat great or good per se. What I will say though, if you feel it and it has the groove that you're looking for, then you've accomplished what you set out to accomplish. But as far as everybody else has their own taste and they like what they like. So the elements are gonna be always basic. Your bass, your snare, your loop, your sample, whatever you want to do. But if you feel it, then others should feel it as well. You know what I'm saying?
1: Misschien is dit wel een van de beste tips ooit. Wie weet. Hey, straks meer van dit interview. Nu eerst DJ VC Force met Strong Island.

Ja, ook de doopste en meest obscure R&B uit de lage landen hoor je hier bij Flava in je ears op Galaxy Radio. Manouska met I Can See You Got It Going On. De Bada remix was dit. En wat klonk die Bada zeg. En nu wil ik je, ja, alvorens ik ga beginnen met de concertagenda, eerst even wat anders laten horen. Ik wil je even kennis laten maken met echt iets heel erg obscuurs uit de lage landen dan ook. Hip-hop dit keer van Marvin D. En die heeft iets vets gemaakt en daar moet ik wel even het cassettebandje ervoor in doen. Dat doe ik nu even terwijl ik praat. Ja, twee dingen tegelijk doen voor een man, dat is eigenlijk een no-go, maar het lukt nog net, ja. En hier dus Marvin D. met I Ain't Taking No Shorts.

Ja, ik zou bijna zeggen sorry voor de geluidskwaliteit. Maar eigenlijk is het toch ook gewoon gruwelijk vet dat er gewoon nog cassettebandjes op de radio afgespeeld worden. Hoe vet is dat? Marvin D nogmaals met I Am Taking No Shorts. En dat doen we hier ook niet, hè, bij Flevin in Your Ears. Zodoende nu ook de concertagenda. Wat er allemaal te doen is in het land, joh. Niet heel veel. Ik heb het dan voornamelijk over één datum ook. 25 juli. Dan heb je keuze tussen drie dingen wat mij betreft. Eerst nog even dit. Heb jij binnenkort een gig of een concert, een optreden of wat dan ook te promoten? Laat het mij minimaal een maand van tevoren weten. En wie weet neem ik het op in deze concertagenda. Maar hier dus die magische dag 25 juli. Dan kun je naar Live Summer Jam in Patronaat Haarlem. Met allerlei dope muziek en dope DJ's enzovoort. Op 25 juli, daar ga je waarschijnlijk naartoe, naar Het Moment. Dat is het hip-hop festival van Nederland. Met Jawad, met Rico, met Carters en Kleine J, Rafting Goods en nog veel meer. En ook op 25 juli de Summer Barbecue Party met R&B en Caribbean Music bij Jack in Rotterdam. Met onder andere Chippy en DJ Loodje. En dan moet ik kiezen, wat ga ik draaien, wat ga ik draaien? Ik heb gekozen voor de Rafting Goods. Hier. En die hebben een eigen stage ook trouwens op Het Moment. Maar hier met Kero.

ziek, meestal lachen we. We zijn zoals we zijn, onder het gras zitten geen addertjes. De 40 plus oude mannenclub. Als wij dit vroeger niet deden, was jij op kleine hasseltjes. Rap veteranenteam, we kunnen nog wel rennen, maar die shit is niet om aan te zien. Als je muziek maken als een dame ziet, dat ze in onze dagen nooit een vriend en nog een maagdenvlies. We dachten we maken hits, maar we vangen niks. Lasten zonder lusten, een onbevlekte bevangenis. Wat betekent dat die chick dus opeens zwanger is, maar zonder dat ze

like the rain when the pour

make Mr.

0: got the Martell cut with sounds ripping through your fucking ear. Every brick city and woodlands make you want to roll with the good jams. Throwing up your hand, you can call me Cuter, down low undercover. Criminal cool ass, representing brother. Sound smooth on plastic, plus my ill style bangs. Represent the real, cause we doing our own thing.
1: Ja, als je het geweldig vindt wat je doet, dan gaat de tijd altijd gewoon veel te hard. Zo ook nu, want het is alweer tijd voor dit. I'm classic. It was hot then, still fire now. I reminisce times, Galaxy. Mixtape. Ja, de Galaxy Throwback Mixtape. Even wat uitleg. Ik zoek online interessante mensen en vraag hun dan om hun favoriete hip-hop of R&B throwback track. En dan vertel ik, of zij zelf, waarom die track voor hun zo speciaal is. Maar daar houdt het niet bij op, want de one and only collega en super dope DJ, DJ Lowpro, die maakt op de allerlaatste aflevering van het jaar, in de allerlaatste aflevering moet ik zeggen, daar een mixtape van al die inzendingen. Al die inzendingen die het hele jaar binnen zijn gekomen, worden dan omgetoverd tot een hele dope mixtape. En dat hoor je dan live in die aflevering. Dat feestje is dit item. Dit keer heb ik een inzending van niet zomaar iemand. Je kent haar van affirmaties op beats, van podcast en nog veel meer dope afspeellijsten op Spotify. Maar ook van de radio ken je haar, van diverse zenders. En ja, van tv, daar doet ze allemaal hele vette dingen. Van TED Talks en zo kan ik nog wel even doorgaan met echt alle indrukwekkende dingen die zij wel niet heeft gedaan, zeg. Volg haar anders gewoon even op Instagram. Ik heb het over Angelique Houtveen. Wat is dit een grote eer, vind ik zelf. Ook een groot voorbeeld voor mij namelijk. En ze heeft ook nog eens een track gekozen wat ook een van mijn all-time favorites is. Ik word hier super blij van nu al. En ze gaat nu zelf vertellen wat haar favoriete throwback track alle tijden is.
2: Hey Danny, jij vroeg mij naar mijn favoriete hip-hop R&B classic. En toen dacht ik, weet je, ik wil gewoon een mix tussen die twee. De perfecte mix tussen die twee. En toen moest ik denken aan Method Man en Mary J. Blige met I'll Be There For You, You're All I Need To Get By. Om verschillende redenen. Allereerst, het is een cover / sample van Marvin Gaye en Tammy Terrell. Die ook You're All I Need To Get By zongen. In een hele zoete, mooie man-vrouw ballad. En dan jaren later dat Method Man en Mary J. Blige doen. Mary J. Blige, Queen of R&B. En Method Man met zijn geweldige stem. En echt in een veel rauwere versie dan die van Marvin Gaye en Tammy Terrell. Maar toch qua woorden zo zoet over liefde. Over bij elkaar zijn, over een man die aangeeft, ik ben hier voor jou, door dik en dun, you're my queen. Ja, ik vind dat een geweldig nummer. En zeker hoe ze die originele sample, de originele, ja, wat Marvin Gaye deed, hebben gepakt en daar een dikke beat onder hebben gelegd, terwijl het eerst heel zoet begint en dan die beat erin komt. Perfect. Hip-hop R&B perfectie, vind ik. Dus bij deze, als je die zou kunnen draaien, Method Man, Mary J. Blige, I'll Be There For You / You're All I Need To Get By. Fijne show.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 1 p.m.
2: Dit is het Galaxy News. De grote brand in een woonwijk in het Noorse Krokstad-Delven is grotendeels onder controle. Meer dan 100 huizen gingen verloren en ruim 400 bewoners moesten hun huis verlaten. De brandweer is nog druk met het blussen van brandhaarden in het bos. De brand ontstond in een rijtjeshuis en verspreidde zich snel door droogte en harde wind. Een veiligheidsmedewerker van de Deutsche Bahn is in levensgevaar. De 26-jarige kwam in actie vanwege een agressieve reiziger. Tijdens een worsteling ging door nog onduidelijke oorzaak een treindeur open, waarna de medewerker naar buiten viel. De trein reed op dat moment 120 km per uur. De waarschijnlijk dronken reiziger is aangehouden. Minstens een kwart van de Nederlandse gemeenten wil tijdens de komende jaarwisseling helemaal geen vuurwerk toestaan. Hoewel verenigingen vergunningen kunnen aanvragen, wijzen veel gemeenten die af vanwege tijdgebrek en onvoldoende handhavingscapaciteit. Uit een rondgang van het AD blijkt dat zowel grote als kleine gemeenten hiervoor kiezen. En brandweerlieden bestrijden al dagen een grote natuurbrand in Nationaal Park Müritz in Duitsland. Zo'n 360 hectare bos is afgebrand en het dorp Gransin werd geëvacueerd. Blussen is lastig door achtergebleven munitie op het voormalige militaire oefenterrein. Tijdens de brand zijn meerdere explosies gehoord door hulpdiensten en omwonenden. Het weer bewolkt, maar meest droog. Vanmiddag ook af en toe wat zon. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust wordt het vanmiddag 18 tot 19 graden. In de rest van het land 20 tot lokaal 24 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
3: The city clocked in.
4: In your car on the app.
5: The city clocked in.
4: Keep it loud.
6: We are Galaxy Radio.
7: Galaxy Radio.

repertoire. Q-Ball en Kurt Cazell met repertoire. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het interview wat we vandaag met Kurt Cazell hebben. En dat straks weer in deze uitzending. Nu eerst is het tijd voor de soundbite. Dan draai ik een kort geluidsfragment en dan mag jij raden welke bekende track dat is. Daar kan je helemaal niks mee winnen. Het is echt voor de eer dit. Maar wat een eer krijg je daarmee als je het bijvoorbeeld binnen 5 seconden raadt. Daar daag ik je ook voor uit, hè. Om binnen 5 seconden te raden over welke track we het dan hebben. En dan kan ik nog meer woorden aan vuil maken. Of we kunnen gewoon gaan luisteren. Dat gaan we dan ook nu doen. Another one of those. This is for my nigga Q. Down to earth. Join the peace, baby. You know how we roll. There's so many that don't know. Ja, hij zegt het, hè. There's so many that don't know. Maar misschien weet jij het wel welke track dat was. Daar ben ik dan heel benieuwd naar. En straks laat ik je weten hoe je dat mij kunt laten weten. En laat het me dan ook vooral weten. Nu heel wat anders. We gaan iets draaien uit de lage landen. Echt legends van je welste. Die niet eens iedereen kent. En dat is eigenlijk een schande, vind ik. Maar ja, misschien doet dit programma dan ook wel een steentje bijdragen. Dat steeds meer mensen ze ook leren kennen en ook gaan zien als legends. De legends die zij zijn. Ik heb het over 24K. Hier met Global Destruction.

0: Ja, vet hè. Met dus Mr. Phillips ook nog, hè. CMC of the Real D-Rock van Two Brothers on the Fourth Floor. Ook nog al rappend hier op deze track. Wat vet. Hey, het is nu tijd om bekend te maken wat nou die soundbite was. Welke bekende track was dat nou? Nou, allereerst hoe je mij kunt vertellen of het je gelukt is binnen 5 seconden. Dat kan via Instagram. Dan volg je mij door te zoeken naar Flava in je ears. Zoals de hit van Craig Mack, maar dan met een S eraan vast. En daar word je ook doorgeleid, bijvoorbeeld naar een Spotify. Ook daar vind je mij in de playlist onder die naam Flava in je ears. Of naar een Mixcloud. En op Mixcloud.com, als je daar zoekt naar Flava in je ears, dan krijg je altijd exclusieve delen van interviews, extra muziek, extra dopeness dus. Dus ga dat volgen. Flava in je ears dus, zoals de hit van Craig Mack, maar met een S eraan vast. Maar goed, nu de bekendmaking van wat die soundbite nou is. Dat was DMX met Who We Be. Had jij het goed?
1: Yeah. Another one of those.

0: Yeah.
1: Ja, dit was Te Relaxed met In The Spotlights. En ja, dat is een track die hij niet in de spotlights gezet had. Althans, jongsleden wel een keer op Instagram gedeeld heeft. En verder heeft niemand die track, behalve ik en Te Relaxed. Dus ik had de eer om hem te mogen draaien. Het is een oude track van hem, maar wat een vette track. En een exclusive dus ook hier bij deze, bij Flava In Ya Ears. En nog een klein leuk feitje. Er hoorde nog een andere rapper ook op deze track. En dat was Hyro. En ja, die heeft de verse die hij hier dropte nog een keer ergens anders gebruikt. Omdat deze track immers nooit uitkwam. Dus zodoende. Ook gewoon gelijk weer een weetje erbij. Gewoon voor niets. Huppatee, bam. Hey, we gaan door met de show. We gaan door met de aflevering en door met het interview wat ik nog had met Kurt Kazel. En een van de vragen die ik hem stelde was deze. Een van mijn beste vrienden sinds back in the day, dat is Propo 88. En ja, ik weet dat hij naar elke radioshow luistert, dus ik wil hem een kleine verrassing geven. En dat is bij deze, met deze vraag. Jij hebt gewerkt met hem voor Ground Beef Platter 3, die compilatie. En uiteindelijk heeft hij jou gevraagd om mee te doen. En ik vroeg mij af, hoe gaat dat bij jou als iemand jou vraagt om mee te doen? Luister je dan naar zo'n track van tevoren van zo'n artiest bijvoorbeeld? En ga je meerdere tracks uitdiepen van, hey, wat heeft hij voorheen gedaan? Is het wel vet? Enzovoort. Kan je me uitleggen, los van de business side, wat je allemaal doet als je met iemand gaat samenwerken qua onderzoek enzovoort? En hoe het was om met hem samen te werken? En wat maken zijn producties, die van Propo 88, zo speciaal volgens jou?
2: Yeah, as far as 88 is concerned, we didn't do a big investigation, honestly. I mean, because you can do something a while back and you do something now and it's completely different. So he sent us a track, it kind of banged, and it caught our attention. So once it caught our attention, you know, it was a necessity to try to get it done at that point. I believe it was the second track that he had sent us. He had been working on something in the background. I said, you know, when you get done with that, send it over. And we're going to probably have something for that. So, you know, send that over there. As far as what he brings to the table, he seems like a guy that knows a lot about previous quality hip-hop and whatever that is current that might be quality as well. Plus, he digs in pretty deep with his samples and his tracks and his drums and such. So, you know, his production has its own style, but it has an audience and it has quality, so those things are always good.
1: Nou, steek die maar in je zak, Propo 88. En het staat dus op Ground Beef Platter 3, dus in het Nederlands. En we gaan zo ook naar die track luisteren. Eerst nog even dit. Ik heb 3 vragen bewaard voor Mixcloud.com. Dan zoek je naar Flava In Ya Ears en daar dus die 3 exclusieve interviewvragen en dus ook antwoorden daar. En hier op de radio nog 1 allerlaatste vraag. Beste Kurt Kazel, wat wil je zelf nog kwijt?
2: I'm not really too much of a talker, honestly, it's strange, but I mean, to the fans, to the Dutch fans especially, I'm sure, you know, you'll most likely enjoy what you'll be hearing from the more developed QNC at this particular point, the more developed Kurt Kazel production at this particular point. I've got a couple of projects that are coming out, full Kurt Kazel production, so the time off that I took when I didn't have any equipment while it was getting construction done in the studio, but the time off that I took actually helped me look at things a little bit different and see how things were going, which is great, because if you continue to do what you're doing while other things are going on and, you know, whatever's happening around you, then you'll retain whatever you were doing before. Whereas if you stop for a second, then come back, you look at something a lot different and you see where your corrections should be made. And I made some corrections. I was able to get some technology changed, techniques changed, a lot of sounds changed, a lot of MCs changed, a lot of producers changed. Some stayed true to their core, but as far as tools are concerned, they got better. So, just fans, wait till the new stuff comes out, and it's gonna be a different thing. And I'm actually working on something as we speak, but that's a whole other thing. I just want to take time out to do this, and Dus represent.
1: Represent het deed je in ieder geval met dit interview. Super bedankt voor het interview ook, Kurt Kazel. En meer van Kurt Kazel vind je via mijn Instagram-pagina. Daar heb ik hem getagd. En dan vind je ook zijn pagina. Ga dat vooral volgen voor al die aankomende projecten. Nu een project van Ground Beef Platter 3 dus. Samen met Propo88 hier, Kurt Kazel en Q-Ball ook nog. Met Another Level.

0: Big, big, big shout-out naar LJ Fresh, oftewel LJ Wix met I'm Back. De eerste Moluccan female MC of de hele wereld. Doe ik even half Engels en half Nederlands door elkaar hier op Galaxy Radio bij Flava in jouw ears. En we blijven nog even binnen Nederland, want ik heb hier een track. Ja, dat is half AI of helemaal AI, ik weet het niet precies. Het gaat onder de naam Zuider Klokkenluider. En ja, ik draai hem toch, ook al is het met AI. Daar ben ik op zich niet altijd een voorstander van. Maar ik ga het nu wel draaien en wel om de volgende reden. Ik hoor heel veel hiphop tegenwoordig uit Nederland wat heel dik klinkt. De beats klinken dikker en dikker en dikker. Maar het maatschappijkritische gaat steeds meer weg, zo het lijkt. Ik hoor daar heel weinig, ja, heel weinig van. En dit is nou echt zo'n track met echt zwaar beladen politieke en maatschappelijke onderwerpen die niemand meer, ja, schijnt te willen bespreken nowadays. Daar komt hiphop toch echt een klein beetje vandaan, toch, van die onvrede enzovoort. Ja, het lijkt alleen maar over drugsdealen te gaan en over hoe stoer iemand is en hoeveel geld iemand binnenhaalt. Het is dan wel heel verfrissend dat er dan zo'n zwaar politieke boodschap in een track zit. Zo dus ook bij deze de Zuidere Klokkenluider met de groene valstrik, laag energielabel.
1: Krijg de rambam met je verduurzame dwang.

0: peace.
1: Ja, ik nodig je ook echt uit van als je mij muziek wilt sturen. Ja, zorg dan dat er een zwaar maatschappij-kritische boodschap in zit. Dan heb je een hele grote kans dat ik dat ga draaien. Dus bij deze afgesproken dan. Dat slinger ik even de wereld in. Bam. Hey, nu het volgende. DJ Okkie 5. Die heeft me weer een dope mixtape afgeleverd hier. Een 15-minute mixtape, zo moet je het zien. En oh, wat is die weer vet. En mocht je nog nooit van DJ Okkie 5 gehoord hebben. Die draait eerst het origineel en dan de hip-hop track. Het is zo ongelooflijk vet. Ik moet er ook niet meer woorden aan vuil gaan maken. Je moet nu 15 minuten lang gewoon genieten. Hier komt-ie. DJ Okkie 5.

think I'm a weirdo.

If something is yours by right, then fight for it or shut up.

0: DJ Okkie 5.
1: Ja, ik word altijd zo vrolijk van die mixes van DJ Okkie 5. Zoek hem ook op djokkie.nl en ja, thank me later zou ik bijna zeggen. Maar oh, wat een fijne mixes. Ik ben daar super blij mee. Bedankt weer DJ Okkie 5. En nu is het tijd voor Out With A Banger. Het is namelijk alweer het einde van de uitzending op de radio. Op Mixcloud gaan we nog even door en dat is na middernacht. Want dit wordt ook herhaald, hè, trouwens, tussen 1 en 3. En wat ik ook nog wil mededelen, ik heb een kanaal op Instagram waar je mij kan volgen. En daar hoor je allerlei exclusieve stories en dat soort dingen. Heel gezellig, ga dat ook volgen, dat kanaal op Instagram. Ik kan jou heel goed gebruiken voor die gezelligheid ook, vind ik. Want hoe meer, hoe beter. Dus doe dat. Hey, terug naar het item Out With A Banger. Dan stop ik met praten en laat ik je achter met een banger. En die term wordt tegenwoordig voor alles gebruikt, behalve echte bangers. Daar doen we niet aan hier bij Flavor in Years op Galaxy. Hier draaien we echte bangers. Ik heb dit keer gekozen voor LL Cool J met Headsprung. En ik dank je voor het luisteren. Tot de

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 2 PM. Dit is het Galaxy News. Er zijn nog twee personen aangehouden na de vondst van een drugslab in een woning in Den Haag. Twee mannen werden gisteren al opgepakt. Eén persoon werd toen naar het ziekenhuis gebracht omdat hij onder de chemicaliën zat. Later volgden nog twee arrestaties. Een 44-jarige man uit Den Haag en een 71-jarige man uit Leiden. De politie onderzoekt de zaak en vraagt buurtbewoners om informatie. Het is druk op de wegen naar Zuid-Europese vakantiebestemmingen. Op bekende knelpunten in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië staan lange files. Volgens de ANWB lopen de vertragingen op sommige routes op tot enkele uren. Vooral rond de Gotthardtunnel, de A7 in Frankrijk en de A8 in Duitsland is veel oponthoud vanwege vakantieverkeer. De grote brand in een woonwijk in het Noorse Krokstadelve is grotendeels onder controle. Meer dan 100 huizen gingen verloren en ruim 400 bewoners moesten hun huis verlaten. De brandweer is nog druk met het blussen van brandhaarden in het bos. De brand ontstond in een rijtjeshuis en verspreidde zich snel door droogte en harde wind. Minstens een kwart van de Nederlandse gemeenten wil tijdens de komende jaarwisseling helemaal geen vuurwerk toestaan. Hoewel verenigingen vergunningen kunnen aanvragen, wijzen veel gemeenten die af vanwege tijdgebrek en onvoldoende handhavingscapaciteit. Uit een rondgang van het AD blijkt dat zowel grote als kleine gemeenten hiervoor kiezen. Het weer bewolkt, maar meest droog. Vanmiddag ook af en toe wat zon. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust wordt het vanmiddag 18 tot 19 graden. In de rest van het land 20 tot lokaal 24 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
3: Galaxy Radio.

0: Galaxy Airplay Top 20.
1: Moffat Joe mocht vandaag openen in een nieuwe aflevering van de Airplay Top 20. De 20 meest gedraaide en hoogst gewaardeerde tracks van afgelopen week. Pilé is een aanstekelijke mix van Afrobeat, Amapiano en Franse Urban. Zo draait Pilé om doorzetten, ambitie en het vieren van succes. De pakkende hoek en dansbare productie maakten de track razend populair op sociale media en leverde Moffat Joe wereldwijd honderdduizenden streams op. Daarmee bevestigt hij zijn status als een van de opvallendste nieuwe artiesten uit de Franstalige Afro-scene. Ayra Starr levert deze week 2 plaatsen in met Where Do We Go, op nummer 19 in de Airplay Top 20.
2: This is the Airplay Top 20, the 20 most played songs from last week on Galaxy Radio.
3: Where do we go from here?
0: Airplay Top 20.
4: 19.

0: met Joe met Pilé. Op 19 staat Ayra Starr met Where Do We Go. 18 blijft 18 deze week. Drake en Too Hard for the Radio. Op 17 een re-entry in de lijst. Bosman D-Lo met Motion Party. En net op 16, Bad Bunny. Ook 15 komt opnieuw binnen in de lijst. Het is Coi Leray met Better Than Yours. Met daarin natuurlijk dat herkenbare milkshake-sampletje.
1: De Galaxy Airplay Top 20. Airplay Top 20. 15.
2: My milkshake bring all the boys to the yard.
3: This is new music.
4: Hey, what's up? It's Coi Leray.
5: Yeah.
4: My new song, Better Than Yours. Biscuit, better go hard.
3: Now on Galaxy Radio.
6: My

0: The hemisphere. Somebody tell them people Mr. Hem is here.
1: Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa.
0: Mr. Hem is here.
1: Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa.
0: Mr. Hem.
2: De Galaxy Airplay Top 20.
3: Mr. Hem van T.I. Deze week 1 plaats gestegen naar 11. Op 15 een re-entry met Coi Leray, Better Than Yours. 14 is op 14 blijven staan deze week. Ronnie Flex en DJ Dylan met Punta Cana. 13 is voor Jonna Fraser. Kehlani verliest deze week maar liefst 10 plaatsen. Van 2 naar 12. En op 11 deze week T.I. met Mr. Hem. Zo hoor je nog een paar kanshebbers voor de Airplay Top 20. En in het volgende uur de 10 dikste bangers van deze week. Tot zo.
4: Hey, hey, hey.
0: It's new music first.
4: Yo, heads up.
5: New music now.
6: New feature music on Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 3 p.m. Dit is het Galaxy News. India heeft met succes zijn eerste commercieel ontwikkelde raket in een baan om de aarde gebracht. De Vikram 1 van ruimtevaartbedrijf Skyroot Aerospace vertrok vanaf de lanceerbasis in India en zette meerdere satellieten uit in een baan op zo'n 450 kilometer hoogte. De lancering geldt als een mijlpaal voor de snel groeiende commerciële ruimtevaartsector van India. Een 48-jarige Nederlander is tijdens een duikexcursie op Curaçao om het leven gekomen. Dat gebeurde bij Tugboat Beach, een populaire duikplek. Volgens de politie kreeg de man onder water complicaties. Andere duikers brachten hem naar het strand, maar hulpdiensten konden hem niet meer redden. De politie onderzoekt de toedracht. Er zijn nog twee personen aangehouden na de vondst van een drugslab in een woning in Den Haag. Twee mannen werden gisteren al opgepakt. Eén persoon werd toen naar het ziekenhuis gebracht omdat hij onder de chemicaliën zat. Later volgden nog twee arrestaties. Een 44-jarige man uit Den Haag en een 71-jarige man uit Leiden. De politie onderzoekt de zaak en vraagt buurtbewoners om informatie. De grote brand in een woonwijk in het Noorse Krokstad-Delven is grotendeels onder controle. Meer dan 100 huizen gingen verloren en ruim 400 bewoners moesten hun huis verlaten. De brandweer is nog druk met het blussen van brandhaarden in het bos. De brand ontstond in een rijtjeshuis en verspreidde zich snel door droogte en harde wind. Het weer bewolkt, maar meest droog. Vanmiddag ook af en toe wat zon. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust wordt het vanmiddag 18 tot 19 graden. In de rest van het land 20 tot lokaal 24 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: Galaxy Airplay Top 20.
1: De 10 dikste tracks van deze week. Met net op 10, Jay met Controlando. Nog een re-entry in de Airplay Top 20. Op 9 nieuw binnengekomen. Chris Brown en Bryson Tiller. It Depends.
0: De Galaxy Airplay Top 20. Airplay Top 20. 9.

0: De Galaxy Airplay Top 20.
1: Maak me niet heet. Het is al warm genoeg geweest in Nederland volgens sommigen. Dat was Broederliefde op nummer 6. Deze week 1 plaats gestegen. En we doen weer een overzicht. Op 10, Jay met Controlando. 9 is voor Chris Brown en Bryson Tiller. 8 voor Kevin en Roxy Dekker. 7 is wederom een re-entry. Tems met What You Need. En op 6, Broederliefde dus. En op 5 deze week in de Airplay Top 20. Fresh and Bare Minimum Starboy.
2: Galaxy Radio, your soundtrack of summer.
0: De Galaxy Airplay Top 20.
3: Airplay Top 20.

0: Galaxy Airplay Top 20.
1: Dat waren ze bijna allemaal in de Airplay Top 20. Rest ons nog de nummer 1 van deze week. Maar eerst het laatste overzicht. 5 is voor Fresh, 4 voor Young Miami

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: All to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 PM.
1: Dit is het Galaxy News. Duitsland heeft het nationale dreigingsniveau verhoogd naar hoog. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Alexander Dobrindt is er steeds meer informatie over mogelijke aanslagen. Dat betekent dat de autoriteiten er rekening mee houden dat op elk moment een aanval kan plaatsvinden. De verhoogde waakzaamheid geldt onder meer voor de bescherming van infrastructuur, instellingen en burgers. Een olieinstallatie van Kuwait is getroffen door Iraanse aanvallen. Volgens het staatsoliebedrijf is daarbij flinke schade ontstaan en zijn enkele mensen gewond geraakt. De locatie werd ontruimd. Iran heeft de afgelopen tijd vaker doelen in Kuwait geraakt. De Iraanse revolutionaire garde dreigt met nieuwe aanvallen op landen waar Amerikaanse militairen zijn gestationeerd. India heeft met succes zijn eerste commercieel ontwikkelde raket in een baan om de aarde gebracht. De Vikram 1 van ruimtevaartbedrijf Skyroot Aerospace vertrok vanaf de lanceerbasis in India en zette meerdere satellieten uit in een baan op zo'n 450 kilometer hoogte. De lancering geldt als een mijlpaal voor de snel groeiende commerciële ruimtevaartsector van India. Er zijn nog twee personen aangehouden na de vondst van een drugslab in een woning in Den Haag. Twee mannen werden gisteren al opgepakt. Eén persoon werd toen naar het ziekenhuis gebracht omdat hij onder de chemicaliën zat. Later volgden nog twee arrestaties. Een 44-jarige man uit Den Haag en een 71-jarige man uit Leiden. De politie onderzoekt de zaak en vraagt buurtbewoners om informatie. Het weer bewolkt, maar meest droog. Vanmiddag ook af en toe wat zon. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust wordt het vanmiddag 18 tot 19 graden. In de rest van het land 20 tot lokaal 24 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
7: Galaxy Radio.

Blow, check it out, baby. Make it hot, baby.

0: Get ready, ready.
1: New feature music on Galaxy Radio.
0: You get it first.
2: Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk.

met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur. We verkopen hier geen eiwit. Hier is alleen mijn lijf wit. In mijn wakkie zit geen schadeformulier. Alleen kan

loop, nu loop ik met een korte pijp. Raak je lijn in een secondje kwijt. Ben met Illy net mijn borrel light. Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar dit.

yeke, demo, oyeke, tello, oyeke.

0: Check out
1: the music.
2: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
5: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 p.m.
6: Dit is het Galaxy News. De nieuwe Britse premier Andy Burnham wil nieuwe olie- en gasboringen in de Noordzee toestaan. Daarmee wijkt hij mogelijk af van eerdere plannen van Labour om geen nieuwe vergunningen meer uit te geven. Voorstanders wijzen op energiezekerheid en banen, terwijl klimaatactivisten waarschuwen voor de gevolgen voor het klimaat. Het podium van het Beatrix Theater in Utrecht is onder water komen te staan door een defecte sprinklerinstallatie. Daardoor raakte het decor van de musical Moulin Rouge beschadigd en kon de voorstelling van gisteren, vandaag en morgen niet doorgaan. Het is nog onzeker of de musical, die nog 2 weken zou spelen, terugkeert. Duitsland heeft het nationale dreigingsniveau verhoogd naar hoog. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Alexander Dobrindt is er steeds meer informatie over mogelijke aanslagen. Dat betekent dat de autoriteiten er rekening mee houden dat op elk moment een aanval kan plaatsvinden. De verhoogde waakzaamheid geldt onder meer voor de bescherming van infrastructuur, instellingen en burgers. India heeft met succes zijn eerste commercieel ontwikkelde raket in een baan om de aarde gebracht. De Vikram 1 van ruimtevaartbedrijf Skyroot Aerospace vertrok vanaf de lanceerbasis in India en zette meerdere satellieten uit in een baan op zo'n 450 kilometer hoogte. De lancering geldt als een mijlpaal voor de snel groeiende commerciële ruimtevaartsector van India. Het weer bewolkt, maar meest droog. Vanmiddag ook af en toe wat zon. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust wordt het vanmiddag 18 tot 19 graden. In de rest van het land 20 tot lokaal 24 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
7: The city clocked in. Yeah.
8: In your car on the app.
9: The city clocked in.
10: Keep it loud.
11: We are Galaxy Radio.
12: Galaxy Radio.

0: R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
4: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 p.m.
5: Dit is het Galaxy News. De grootste natuurbrand van dit seizoen in Spanje is nog altijd niet onder controle, meldt ANP. Ten noorden van Zaragoza is al ruim 15.000 hectare afgebrand. 6 dorpen zijn ontruimd. Volgens de autoriteit is de brand vandaag niet verder uitgebreid. Brandweerlieden wisten te voorkomen dat het vuur een beschermd natuurgebied bereikte. China waarschuwt het Verenigd Koninkrijk na de nationalisatie van British Steel. De Britse overheid nam het verliesleidende staalbedrijf over vanwege nationale veiligheid. Het bedrijf was in handen van een Chinees bedrijf. Peking zegt de situatie nauwlettend te volgen en maatregelen te kunnen nemen als de belangen van Chinese investeerders worden geschaad. De nieuwe Britse premier Andy Burnham wil nieuwe olie- en gasboringen in de Noordzee toestaan. Daarmee wijkt hij mogelijk af van eerdere plannen van Labour om geen nieuwe vergunningen meer uit te geven. Voorstanders wijzen op energiezekerheid en banen, terwijl klimaatactivisten waarschuwen voor de gevolgen voor het klimaat. Duitsland heeft het nationale dreigingsniveau verhoogd naar hoog. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Alexander Dobrindt is er steeds meer informatie over mogelijke aanslagen. Dat betekent dat de autoriteiten er rekening mee houden dat op elk moment een aanval kan plaatsvinden. De verhoogde waakzaamheid geldt onder meer voor de bescherming van infrastructuur, instellingen en burgers. En dan het weer. Opklaringen. De wind neemt wat af vanavond. Vannacht neemt de bewolking toe en kan er met name in het noordoosten een bui vallen. De minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 16 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
6: The city clocked in.
7: In your car on the app.
8: The city clocked in.
7: Keep it loud.
9: We are Galaxy Radio.
10: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
9: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 p.m.
2: Dit is het Galaxy News. Door het zware noodweer van 27 juni raakten naar schatting 20.000 auto's beschadigd met een totale schade van meer dan 10 miljoen euro. Herstelbedrijven openen speciale hagelschadecentra zoals in Dronten en volgende maand ook in Emmeloord. Alleen al in Flevoland liepen ruim 2500 voertuigen schade op. De Iraanse regering meldt minstens 50 burgerdoden na Amerikaanse luchtaanvallen tijdens de escalatie in de Golfregio. Meer dan 500 mensen raakten gewond. Het ministerie van Volksgezondheid laat weten dat momenteel nog 37 patiënten in het ziekenhuis liggen, terwijl 460 mensen inmiddels zijn ontslagen. Over militaire slachtoffers is niets bekendgemaakt. Bij het Zwitserse Alpendorf Vies zijn donderdagavond 97 zwarte neusschapen omgekomen door blikseminslag in hun nachtstal. 80 andere schapen overleefden de inslag. De dode dieren werden per helikopter van de bergtop Eggehoorn afgevoerd. De schapenhouder wijst op de toegenomen aanwezigheid van wolven, waardoor de dieren 's nachts binnen worden gehouden. En dan sport. Max Verstappen kwalificeerde zich zaterdag als tweede voor de Grand Prix van België, mede dankzij een slipstream van teamgenoot Isaac Hadjar. Mercedes-coureur Kimi Antonelli pakte pole position en bleef Verstappen ruim 0,3 voor. Hadjar, die een gridstraf van 30 plaatsen krijgt, gaf Verstappen in Q3 het tweemaal een tow. En dan het weer. Vanavond trekken vanuit het noorden brede opklaringen over het land, waardoor vooral in noordelijke regio's nog even de zon kan worden genoten. Gedurende de avond neemt de wind geleidelijk af en breidt de opklaring zich verder uit. En tot zover de Galaxy News Update.
3: The city clocked in.
4: In your car on the app.
5: The city clocked in.
4: Keep it loud.
6: We are Galaxy Radio.
7: Galaxy Radio.

0: Pro, Losjes on Air, Galaxy Radio. Elke zaterdag van 7 tot 9. En je bent met je host Esperanza, a.k.a. Njami Complex. Bigger on the ones and twos. En Maxi, Captain Maxi, Maximiliano. Ik wilde Maximiliano zeggen.
1: Yes, yes, yes, yes. Me back.
0: You're back.
1: Back.
0: Voor de luisteraars, als je net bent ingetuned bij Galaxy Radio, Afro Losjes on Air, welkom. Waar wij brengen je de beste, nieuwste Afro tracks. Van eigenlijk old school naar new school. We got it for you. En zo net juist heeft Biga ook gewoon echt een heerlijke mashup gedraaid. Biga, wat heb je eigenlijk net gedraaid allemaal?
2: Nou, een hele goede avond. De eerste tune die ik heb gedraaid was Oliku 2. Die was van One X, Shakes and Les en Ice Prince. En
0: je bent te dof.
2: Daarna kwam Slick van Victony Banger, die net nieuw uit is. Ik zeg je eerlijk, ik denk dat ik die tune in de afgelopen 2 dagen wel 10 keer heb geluisterd.
0: Absoluut.
2: Dus die moest zeker gedraaid worden.
0: Ja.
2: En als laatste wat je nu ook op de achtergrond hoort is Bart Gill van Ashake en Whiskey.
0: Ja, man. Lekker man. Mm-hmm. Het zijn ook alle drie eigenlijk. Nou, ik denk Ashake en Whiskey is best, ja, wel oud, maar nog vrijwel wel nieuw.
1: Ja. Ja.
2: Het zit er precies tussenin. Dus ik heb één hele oude,
0: ja,
2: eentje tussenin
0: en één nieuwe. Juist. Ja, ja, ja,
2: mooie,
0: ja, ja, ja.
2: Opbouw vind ik.
0: Mooie opbouw vond ik ook. Maxi,
1: yes.
0: Je bent er een tijdje niet geweest.
1: Ja, man.
0: Like.
1: Ja, ik ben er weer. Ik moest even analyseren wat de scene zei, deed. Ik ben even op reis geweest. Ik ben naar Parijs geweest.
0: Uh-huh.
1: Ik ben naar UK geweest. Ik heb geconnect, gesocialized. Ook in onze eigen scene eigenlijk.
0: Okay.
1: Dus bij andere collega's geweest in het buitenland.
0: Nice.
1: Ook met artiesten mogen praten, kletsen en socializen.
0: Okay.
1: En nu zijn we weer terug. En voor mijn mensen in de live, ik denk dat ik het ook nu in het Engels ga doen. Want er zijn ook een paar Engelse kijkers. Hè? Die hebben we ook direct meegenomen vanuit de UK. Ik ben er heel lang niet meer geweest. Dus met de redactie Biga hebben we besproken. Als je een afro-tune maakt, ja, en hij komt, je toch door, de schifting, you might get a drop today.
0: Oké.
1: 30 seconden. You might get a drop.
2: Een kleine, een kleine.
1: Een kleine 30 seconden.
0: Een
1: dus,
0: kleine drop, oké, okay, nice.
1: Everybody that's at home, iedereen die thuis is, if you make afro, you think, oh, deze moeten ze sowieso horen bij Afro Losjes. En je hebt niet de mail gecheckt of iets, vandaag, shortcut. Stuur het even door in de TikTok live of in WhatsApp. En dan kun je het even kijken. Komt het de schifting door, word je online gespeeld.
0: Oké, okay, wat is de schifting door?
1: Ja, als het...
0: als het doorkomt, zeg maar.
1: Als het kwalitatief sterk genoeg is.
0: Oké.
1: Okay. Ja, en het is clean voor de radio. En natuurlijk, het is national radio as well.
2: En het klinkt gewoon leuk.
1: Het klinkt gewoon
2: mooi.
1: Leuk. Mooi. Ja, mm-hmm. Je toch? Dan kun je het afspelen, snap je? Dus geen vriendjespolitiek. Al heb je maar 2 volgers, maar je pokoe is hard. Today we're gonna spin it for you.
2: We're gonna please.
0: Oké, okay, oké, okay, guys. Dus Maxi en Biga geven aan als jij een tune hebt die nog niet released is. En jij vindt dat die airtime nodig heeft voor een halve seconde.
1: Ja.
0: Laat het, of een halve minuut, sorry. Laat het ons weten. En stuur het op naar ons bij Galaxy Radio 085-029-4x2. En dan krijg je ongeveer 30 seconden airtime, yeah, airplay.
1: Yeah.
0: En dan kan je eigenlijk gewoon je unreleased release track laten horen bij ons het Afro Losjes.
1: Release mag ook. Release mag ook.
2: Ja, zeker.
0: Bij Afro Losjes on Air.
2: Mm-hmm.
0: We hebben, luister, zoals je ook hoort, Chase is er niet. Die is onderweg naar Tomorrowland.
1: Wow.
0: Die gaat met Afro Losjes Sound System gaat hij daar draaien. En dat is sowieso een hele toffe show.
1: Ja, man.
0: Hun set is om 11 uur.
1: Mm.
0: Dus Afro Losjes Sound System, als jullie in de auto zitten en jullie luisteren naar Afro Losjes on Air, shout-out naar jullie. Shout-out aan de hele Afro Losjes team. Go-to. En ik ben echt benieuwd hoe ze het gaan ervaren daar. Ik ben ook benieuwd welke tunes Chase gaat draaien ook.
1: Ja.
0: In België natuurlijk.
1: Mm-hmm.
0: Is het de eerste? Volgens mij is het de eerste weekend. Want volgende week hebben ze ook weer een Tomorrowland. Volgens mij 2 weekenden, toch?
1: Ja, dus gisteren was de eerste dag. Hebben ze afgetrapt in Boom.
0: Oké. Okay.
1: Waren 60.000 tot 70.000 man waren aanwezig. Mm-hmm. Vandaag is dag 2. We verwachten natuurlijk nog veel meer man. Mm-hmm. Dus ja man, ik ben blij voor ze man. Dus, dik gisteren zag het er ook heel druk uit in Antwerpen.
0: Dope.
1: Dus vandaag kan het nog drukker worden.
0: Dope. Hey, misschien bellen we Chase even zo om te vragen of hij een beetje zenuwachtig is. Of laat hij ons een beetje weten wat hij gaat draaien. Dus blijf hier, ga nog niet weg. En Biga, dan kan jij ons even lekker wakker maken. Voor de mensen die ook onderweg zijn naar Tomorrowland. Biga gaat je gewoon lekker warm maken. Met Afrobeats.
2: Let's get it.
0: Let's get it.
3: Support now Mali. I would like to urge my fans, the Malians and other Nigerian youths, to stop doing drugs.
4: Sounds of the diaspora.
5: Anytime a girl must shine, every kind also combine. Kelly says she wanna be mine. Says she go for it for a dime.

0: is Afrolushes on air. Afrolushes on air. With Jordan Chase, Esperanza, Captain Maxi, and Richie.
1: Afro Losjes on Air, Galaxy Radio, elke zaterdag van 7 tot 9. En je hoorde weer Biga on the ones and twos.
2: Yeah, yeah.
1: Biga, wat heb je net voor de luisteraar gedraaid?
2: We hadden sowieso Chanel van Wizkid en Ashake.
1: Ja.
2: Toppers. We hebben momenteel Damn Day van Burna Boy op de achtergrond.
1: Mm-hmm.
2: Ook zeker weer een banger. De eerste tune, dat was Not For Children van NSG. En dat was Sounds of the Diaspora. En de nieuwe, volgens mij, ik weet even niet of een deluxe is genoemd of anders. Maar de nieuwere versie daarvan. Daarna komt Pink, die is ook van Sounds of the Diaspora. Maar dan de eerste versie daarvan van NSG. Dus dat waren de tunes. En waren leuke tunes, hoop ik.
1: Ja, zeker weten. Voor de mensen die niet echt in de afro-wereld zijn, dan ben je weer eigenlijk een beetje up-to-date met wat er gaande is. En wat er gedropt is. Ik had net beloofd dat we even contact op zouden nemen met Jordan Chase, die onderweg is naar België, Tomorrowland, om hij gaat te draaien. En met Afrolushes Sound System. En we hebben de man himself here on the line. Jordan Chase.
3: Yo.
1: Kunnen jullie hem horen?
4: Op de microphone, please.
1: Wacht even kijken hoor. Chase?
3: Yes.
1: Veel beter. Mm-hmm. Chase, je bent onderweg naar Tomorrowland. Je gaat zometeen met Afrolushes Sound System ga je draaien daar.
3: Yes, ik ben hier met Amardi.
1: Oké. Dash, Amardi.
3: Hoe staat je?
1: Vertel ons even wat jullie gaan doen daar en voor de set, hoe jullie je voelen, zijn jullie zenuwachtig? Vertel het aan de mensen.
5: Zijn we zenuwachtig? Nee, ik denk het niet. Tomorrowland is die stond zeker op mijn to-do-lijstje, zeg maar.
1: Mm-hmm.
5: En het is mooi dat we onze debuut mogen maken op zo'n best wel groot festival.
1: Mm-hmm.
5: We kunnen de Afrosound, we mogen de Afrosound representen hier, dus dat gaan we ook zeker doen.
1: Mm-hmm.
5: We spelen ook op een mooie tijdstip. Dus ook dat het ook lekker druk bezocht is. En we gaan er gewoon een leuke feestje van maken, man. Ik ben niet alleen, ik ben met Chase, ik ben met Dash, ik ben met Hoesatje.
2: Wow.
5: We gaan het regelen, man.
4: Ja, Maarten, ik kon je zeggen, ik ben blij dat je de Afrosound mag pushen. In België, in Boom, zijn jullie zo meteen. Wat kunnen ze van jullie verwachten en wat is de eerste intro? Ik denk niet dat ze allemaal nu meeluisteren, maar dan geven ze een snelle preview.
5: Nou, ik denk sowieso wel dat mensen sowieso zijn gekomen om te genieten van de sfeer. Maar ik denk dat wij ook wel een goede feestje kunnen bouwen. Ik denk dat wij sowieso ook de toon kunnen zetten.
4: Ja.
5: Ook voor de DJ's die dan zeg maar na ons komen, zodat ze dan in ieder geval weten hoe ze die lijn eventueel kunnen doortrekken.
4: Ja.
5: Dus ik denk ook voornamelijk gewoon lekker een feestje bouwen, lekker dansen. Hier en daar gewoon een beetje nieuwe tunes geven, maar ook gewoon de tunes geven die mensen ook wel kennen. Mm-hmm. Zodat je een goede blend hebt van, zoals denk Biga ook een beetje zei, de sounds of diaspora, maar ook gewoon de sounds from the motherland, from the culture, you know how we do.
3: Ik ben eigenlijk gewoon aan het coachen nu wat ik moet draaien, thanks man.
5: Wanneer doe ik dat?
4: Stiekem, hè?
5: Wanneer doe ik dat niet?
4: Stiekem. Maar jij, Chase, als een DJ, wat voel je erbij? Weet toch, dit is ook een grote festival. Ik denk de grootste ticketed event. Gisteren waren er 80.000 man. Vandaag verwachten ze 90.000 man. Wat verwacht je vandaag en wat doet het met je? Want ik heb Amartya gehoord over zijn

0: festival feest is voor mij altijd wel spannend. Ook deze is weer inderdaad ook eentje voor mij die ik dacht van, hey, het zou inderdaad dope zijn als ik daar zal staan. Nu staan we er met de gang. Dus ja, wat het voor mij doet. Ik vind het dope. Ik ben gewoon ready. Ik zie het niet per se van, ik wil niet zeggen van, ik zie het als every other booking. Want dat is het zeker niet. Maar ik ben wel gewoon ready om gewoon mijn ding te doen. En give them the Jordan Chase experience.
1: That's right.
2: Hey guys, ik wil jullie heel veel succes wensen vanuit de studio in Utrecht. Laat zo'n poepie ruiken. En ik weet dat hierna sowieso dat er meer Tomorrowland en meer andere boekingen gaan komen in het buitenland. Dus ja, ik wens dat ik er ook was, dat ik het kon meemaken. Maar helaas, hè, moeten we gewoon...
0: We zullen kijken. Misschien gaan we live.
2: Gaan jullie live? Oké, okay, dope. Dope.
1: Dan gaan we zeker meekijken.
0: In de scenery. En Amartya had nog een vraag voor Biga.
1: Voor mij?
3: Ja.
1: Ja? Ja.
3: Hey Biga, die pokoe van Chanel, welke twee artiesten waren erop?
1: Ashake en Wizkid.
3: Ja.
1: En Black Bones.
3: I'm losing you, Barda.
1: Oh. Dames en heren, laten we heel snel verder gaan naar het volgende onderdeel van de show.
2: Ja. Hey, dank jullie wel, heren. Amartya moest even gefact check, maar thanks Amartya. Guys.
3: Kom maar, hey.
0: Lam op.
2: Ik zie jullie later, boys. Heel veel succes. Later. See, guys. Hey, ja, man.
4: Zat hij even vast, hè, Biga?
1: Hij had me gek te pakken, hè. Ja, nou, mensen, mijn excuses. Ik heb daar een fout gemaakt, maar ik ben ook maar mens.
2: Ja. Absoluut.
1: Het is ook mijn zaterdagavond.
2: Ja. Hey, maar dat komt goed. Hey, Shazam is er ook, hè. Je kunt jongens genoeg kunnen Shazammen. Ik zeg even, Biga, laten we weer even lekker een poepie ruiken voor de mensen die naar een festival... Trouwens, vandaag is ook Palmundo, hè? Dus in Almere.
1: Oké.
2: Maar ik weet niet, ik vind het weer vandaag niet zo...
1: Nee,
4: het is niet palmoenderig.
2: Nee, het is niet palmoenderig, inderdaad.
4: Ja, het
1: heeft vandaag ook al 2-3 keer geregend, ja. Dus nee. Ja. Best thuis blijven.
4: Maar, ik zeg niet dat je thuis moet blijven.
2: Nee, niet thuis blijven, zeker niet.
4: Maar
2: zeker
4: het is gewoon niet palmoenderig.
2: Nee, het is niet palmoenderig. Maar ja, Biga, misschien kan jij het even palmoenderig maken hier.
1: Laat me het heet voor jullie maken, mensen. Let's get it.

0: With Jordan Chase, Esperanza, Captain Maxi, and Richie.
1: Afro Losjes on Air, Galaxy Radio. En je bent weer ingetuned bij Afro Losjes on Air. Elke zaterdag van 7 tot 9 met je hostess Esperanza, a.k.a. Nyami Complex.
2: Wow.
1: Biga, Captain Maxi.
2: Zien.
1: En shout-out naar Jordan Chase. We spraken hem net. Hij is onderweg naar Tomorrowland. Samen met Afro Losjes Sound System. Ze gaan het helemaal kapot maken daar. En we zijn eigenlijk gewoon aangekomen bij... Ja, Maxi, ik ga niet eens meer verder praten, man.
2: Ja,
1: is, let's get it. Ja, Maxi?
2: Yes. You already know it's your boy Captain Maxi, a.k.a. the Street A&R. En je gaat nu luisteren naar Maxi's top 5. You already know 5 bangers handpicked by me. En ja, we gaan het niet te lang houden. Nummer 5 deze week is Hulk met Pixie Cut.

Yes, yes, yes. Dat was mijn guy Hulk met Pixie Cut op nummer 5. Nummer 4 deze week van Nederlandse bodem is DJ Wale, Quincy Promes en Gino with Chinese Food. Let's go.

Yes, yes, yes. Dat was nummer 4 deze week. DJ Wale, Quincy Promes en Gino met Chinese Food. We gaan direct naar nummer 3 deze week. Nummer 3 deze week is Jubet with Garden.

Yes, yes, yes. Dat was nummer 3. Jubert Gardner. We hebben Jubert ook gehad. Interview in Ghana. Go and check it out op de Avalosjes YouTube. Gaan direct door naar nummer 2 deze week. Nummer 2 is ook van Ghanese bodem. En dat is All of the Boy featuring Medical with Stop It.

0: Yes, yes, yes, yes, yes. Dat was All of the Boy featuring Medical with Stop It. Als je hier bent aangekomen, dan ben je net op tijd voor nummer 1. Maar als je de rest hebt gemist, dan ga ik jullie een snelle recap geven van 5 en naar nummer 1. Nummer 5 deze week was Hulk met Pixie Cut. Nummer 4 was DJ Wale, Quincy Promes, S. Gino met Chinese Food. Nummer 3 was Jubed met Garden. En nummer 2, wat je nu hoort op de achtergrond. Heerlijke track van All of the Boy featuring Medical met Stop It. En ja, nummer 1 deze week. Highly anticipated. Die man loopt het al een tijdje te teasen op alle social media platforms. En het is eindelijk uit. Hij is niet alleen, hij is met de heavy hitter. Het is No 11 featuring Davido met Gimme That Thing.
1: It's JJ Baby.

Show.

0: with Jordan Chase, Esperanza, and Captain Maxi.
1: Afro Losjes on Air, Galaxy Radio, elke zaterdag van 7 tot 9. En Biga, je hebt me echt weer even aan het dansen gezet, man.
2: Wat ga je, wat ga je?
3: Klap voor jezelf.
1: Ik zag ook dat de guys van Afrolosje Sound System aan het luisteren zijn. Dus nog even een shout-out naar hun. Ik hoop dat ze veilig aankomen. Dat ze gewoon die hele boete, dat iedereen aan het dansen krijgt. En helemaal gewoon, ik weet niet eens wat ik moet zeggen, man. Anyways.
2: I feel like they will get there. They will do it.
1: Maxi.
2: Yes. Obviously, ik had jullie mannen al gezegd. Ik was er een tijdje niet geweest. En ik gaf jullie gewoon... Ja, ik kan jullie een gratis drop geven vandaag. Als je tracks niet op de airwaves komen. En vandaag... We got someone from Ghana... Who sent his song to the radio. You know, so this is an international drop. And the song we're gonna play right now is called Avox with Alive.
1: Okay, let's get it.
2: Let's get it.

0: Yes. That was AVOX. I can see that the people are enjoying it. Mensa on it fuller.
1: Mm-hmm.
0: Yeah, man, if you like the song, obviously we gave him a 30 seconds drop. If you like the song, we're going to put it in our playlist. So we're going to post it. We're going to play it more often in the show. The song is called AVOX with Alive. Go and check it out. Gewoon streamen voor de guy. En als je het niet hebt gehoord, ga het gewoon streamen. Ga het ze jammen. AVOX with Alive. That was the drop of the week.
2: Period.
1: Goeie tune, hoor.
0: Ja.
3: Goeie tune.
0: I like it.
3: Het is ook een goede tune, jazeker.
1: Waar jij die?
0: Ja. AVOX, gewoon, zeg maar gewoon.
3: Biga, over naar jou, man. Ik vind die cheek op. Ik loef. Hey, ik heb net een request gekregen van een luisteraar.
0: Mm.
3: Goedenavond, fijn dat je bent ingetuned. En de request is eigenlijk niet afro.
0: Mm-hmm.
3: Maar ik dacht, ik check het toch even bij jullie. Als jullie het oké vinden, want hij, de luisteraar, je weet toch, a request is a request.
0: Mm-hmm. Oké.
3: Dus ja.
1: It depends.
3: We hebben een
0: afro thema, zeg maar. Dus ja, it depends.
3: Ja, het is wel afro, maar ik denk ook wel, we zijn ook urban, toch? Dus, de request, het komt eigenlijk vanuit de persoon, zijn broer, die zit in de gevangenis eigenlijk. En die is nu aan het luisteren en die wil graag Joey AK back. Dus ik denk wel, je weet toch, voor de goon die in de gevangenis zit, zeg ik wel van ja man, je weet toch, we kunnen dat wel even voor hem doen.
0: Als we ze dag kunnen maken en we hebben sowieso een luisteraar.
3: Mm-hmm.
0: In, wat is het, in Lelystad?
3: Ja.
0: Ja, why not? Spelen voor hem.
1: We gaan het even luisteren.
0: Ik ben ook even benieuwd.
1: Joey AK.
0: Dit is Joey AK with Beck.
3: Joey AK with Beck. Let's get it.

0: pipes in a lamp drop. And they tryna kill me, mama, but I don't give a damn fuck. Run up.
1: Check it, check.
2: Check out the
0: music. Next.
3: More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
4: Galaxy Radio. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: BM. Dit is het Galaxy News. Rijkswaterstaat heeft de Merwedebrug bij Gorinchem vanmiddag gesloten voor vrachtverkeer. Onderzoek wijst uit dat de boogconstructie op meerdere plekken minder sterk is dan aangenomen, waardoor stalen platen onder hoge druk kunnen vervormen. Dit kan de constructieve veiligheid beïnvloeden. Na de onderzoek duurt naar verwachting tot half augustus. Tot die tijd blijft de brug dicht voor vrachtwagens. Nederland werkt aan een verbod op import van producten uit Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Ook al ontbreekt Europese eenstemmigheid. Het internationaal gerechtshof veroordeelde in 2024 dat de nederzettingen illegaal zijn. De Raad van State is kritisch over de handhaafbaarheid omdat herkomst van producten lastig vast te stellen is. Door het zware noodweer van 27 juni raakten naar schatting 20.000 auto's beschadigd met een totale schade van meer dan 10 miljoen euro. Herstelbedrijven openen speciale hagelschadecentra zoals in Dronten en volgende maand ook in Emmeloord. Alleen al in Flevoland liepen ruim 2500 voertuigen schade op. De Iraanse regering meldt minstens 50 burgerdoden na Amerikaanse luchtaanvallen tijdens de escalatie in de Golfregio. Meer dan 500 mensen raakten gewond. Het ministerie van Volksgezondheid laat weten dat momenteel nog 37 patiënten in het ziekenhuis liggen, terwijl 460 mensen inmiddels zijn ontslagen. Over militaire slachtoffers is niets bekendgemaakt. En dan het weer. Vanavond trekken vanuit het noorden brede opklaringen over het land, waardoor vooral in noordelijke regio's nog even de zon kan worden genoten. Gedurende de avond neemt de wind geleidelijk af en breidt de opklaring zich verder uit. En tot zover de Galaxy News Update.
1: The city clocked in.
2: In your car on the app.
3: The city clocked in.
2: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio.
5: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
4: Galaxy Radio.

0: This is Afroloches on Air. With Jordan Chase, Esperanza, Capsi, and Richie Styles.
1: Body. Zo, Biga. Ik heb eventjes, ik moest gaan trainen. Ik ben echt een tijdje niet gaan trainen. Ik moet echt weer even naar de sportschool.
2: More than training.
1: Maar je hebt me net wel eventjes, ik heb even gezweet.
3: Ja, ik zweet nog steeds hoor. Voorhoofd gelimpt. De airco staat wel aan, maar die werkt vandaag niet. Biga staat bezig vandaag.
1: Ja, ik ben ook helemaal aan het shinen. Zo. Ik ben trots op je. Ik ben trots op je, Biga.
2: De Biga Rebera.
1: De Biga Rebera, echt. Biga, je doet het, man. Ik heb even lekker gedanst. Je hebt die tune van Ace tegen Bassoe.
3: Ik zeg je eerlijk.
1: Wat een heerlijke tune, zeg.
3: Die tune is zo top. Bassoe, hè.
1: Het is wel cool, jij.
3: Snap je? Nee, die tune is echt hard. Toen ik zeg maar die snippet zag, zeg maar. Ik denk dat veel mensen hem niet even hard als ik voelde. Maar ik hoorde die tune.
1: Ja.
3: En ik dacht, wat?
1: Ja, man.
3: Bassoe, hè. Is dat, man. Is echt een tof tune.
2: Ja, maar ik zeg eerlijk, ze is al een tijdje bezig.
1: Ja, ze is echt heel lang. Ze is heel lang bezig, ja, eigenlijk.
2: Die is al een tijdje bezig. Ja, dat is een eentje die we sowieso aan de masses moeten voorstellen.
1: Maar ze is nu pas echt tapped in de Ghanaian sound. Dat was eerst meer een trap. Ze deed meer trap muziek Duits, in het Duits eigenlijk. Ja. En ze begint nu echt in die Ghanese sound te tappen. Ik vind het echt dope.
2: Top dat ze gewoon ook die collab heeft gedaan met NSG. Want zij willen sowieso die Afro Azonto Fusion weer terugbrengen.
1: Dope.
2: Molly had ook een snippet gedropt.
3: Er komen echt een paar goede uit, toch?
1: Accra Girls.
2: Met haar eigen zusje en bospapa Saco die ook.
3: Als ik het goed hoorde, die sample die ze gebruikte is van als ik het goed heb, toch?
1: Ja.
3: En NSG heeft ook zo'n tune.
1: Je bent helemaal excited.
2: Er zijn een paar tracks die er aankomen.
1: Ik denk wel dat Azonto op een gegeven moment wel weer in een andere soort jasje wel...
2: Tuurlijk. Het is gewoon een dansbaar genre.
1: Ja, zeker weten, ja.
2: Je kan het sowieso, en vooral hoe DJ's nu te werk gaan met Serato. Je kan alles gewoon in elkaar gewoon mengen, gewoon ouwe.
1: Waarom moet je de Serato zo erin gooien?
2: Je kan alles gewoon op elkaar zetten. Ja, gewoon die focus versus dit, gewoon die beat gewoon klaar. Snap je?
1: Ja.
2: Wikkels naar dat. Maar, ik wou het even hebben over een, is het een incident? Is het een evenement? Zeker. Is het allebei?
1: Vertel.
2: wat is gebeurd in Dordrecht? Een hele toffe initiatief wat ze altijd daar doen, genaamd Angola Fest. En er waren een aantal showtjes, een aantal optredens daar.
1: Ja.
2: En ik denk dat een van de optredens die daar zijn langs geweest, is een artiest uit Portugal. Uit Pai Profeta. En wij kennen Angolezen natuurlijk. Shout-out naar Complex Rhythms. We hebben natuurlijk schooling gehad. Hoe Angolese muziek tot stand is gekomen. En waarom zij eigenlijk altijd zo hyped op dansen.
1: Ja,
2: Dus nu dat ik die background en die backstory heb, vind ik sommige moves niet meer zo gek. Om het zo maar te zeggen.
1: Oké, maar dat heb je dus vanuit Complex Rhythms.
2: Complex Rhythms. You just have to give them the flowers.
1: Thank you. It's all about the schooling and education. Continue.
2: Volgende editie is coming soon. Maar dus wat ik wil zeggen is, ik keek dus online. En Angola Fest. We hebben ze nooit besproken. Daarom begon ik sowieso eerst positief. Big ups Angola Fest. Ik denk niet dat dit de laatste Angola Fest was. Maar uiteindelijk, we coveren altijd Afro. En daar is dus wat gebeurd.
1: Ja. Wat is gebeurd?
2: Eigenlijk een beetje...
3: Heb je het niet voorbij zien komen?
1: Nee, maar ik wil mensen die... Als je net bent ingetuned...
2: Als je net bent ingetuned, Afrofest, ik denk dat je het voorbij hebt zien komen. Iedereen heeft er bijna wat over gezegd. Maar wij gaan het er nu ook over praten. Ik denk dat Biga ook een mening erover heeft. Ik denk SP ook en ik ook. Nou, er was dus een artiest wat ik zei. Pai Profeta, die moest dus optreden. Die had dan natuurlijk een aantal gekke dingen gedaan. Ging op het dak zitten. Had al een stage dive gedaan die niet was gelukt. Maar op... Kun je toch als klap op de vuurpijl? Ja, kwam er een onuitgenodigde.
3: Max uit.
2: Ja, nee, deze dat. Een gast vanuit het podium.
1: Ja, laten we gewoon kort zeggen. Man klimt op podium. En ja. Tijdens het, tijdens zijn optreden heeft hij gewoon zijn volle blote kont laten zien aan het publiek. Dat deed hij gewoon. Dat deed hij eigenlijk gewoon toen hij aan het dansen was. Heeft hij gewoon ineens op een gegeven moment zijn onderbroek uitgetrokken. Want hij was half naakt. Hij was in zijn onderbroek. En toen heeft hij gewoon zo zijn reet laten zien eigenlijk. Mm-hmm. Maar op die festival, waarom het ook zo aanstootgevend is, is omdat er ook kinderen.
2: Sorry.
1: Omdat er ook gewoon kinderen zijn daar, weet je. Het is, het is geen 18-plus feest, maar er zijn gewoon jongeren daar. En was wel niet echt.
3: Ik zeg je eerlijk:
1: niet echt
3: ten
1: handig.
3: Eerste, het was niet handig. Ten tweede, het was niet frissend. Ten derde. Ban deze man, dat hij mag nooit
1: kijk, maar ik denk ook niet dat hij het precies dat hij het zo bedoelde, want ik denk hij zat gewoon in die energy of zo.
2: Nee, ik kan Esperanza een beetje horen. Weet je, is, kijk, ik heb ook gedanst. Snap je? Soms ben je in een extase en je zoekt naar een finishing move.
3: En dat doe je brakken naar beneden, zeg maar.
2: Wacht.
3: Nee, ga verder.
2: Ik ben nog niet daar. Je zoekt naar een finishing move, waarbij iedereen hypt jou op, maar het is ook eigenlijk tijd om dag te zeggen. Snap je?
1: Ja.
2: Dus nu, ik denk dat hij in zijn euforie en in zijn extase een beetje is aan het zoeken. En ja, bam, dat is eigenlijk een killer move.
3: Ja,
2: niet handig voor een.
3: Dit is gewoon volle maan laten zien. Dit kan je echt niet
2: voor
3: maken.
2: Voor een plus 9 feestje. Wat zijn kinderen daar.
1: Ja.
2: Dat was niet
1: maar
2: handig.
1: Goed.
2: Maar ik denk dat we dat even.
1: Maar goed,
2: even moesten highlighten. Maar
1: zeker. Vest Angola heeft wel een statement geplaatst. En eigenlijk hebben ze de ongewenst gedrag. Eigenlijk hebben ze nemen volle verantwoordelijkheid voor de veiligheid en beleving van de bezoekers.
2: Ja.
1: En ze betreuren het natuurlijk. En gewoon oprechte excuses. Dus ik vind het ook wel tof dat ze het gelijk hebben opgepakt.
3: Mm-hmm.
1: En ik denk gewoon hiermee strenger toezicht op mensen die op het podium komen. En
3: Ja, maar dat is dus het lastige met strengere toezicht. Want hij heeft niet van tevoren tegen Angola Fest gezegd, joh, ik ga aan het einde van mijn set doen mijn broek omlaag.
2: Nee, maar hij was niet. Bro, die artiest kende die guy niet eens.
3: Oh, dus het was
1: daarom
3: een random
1: zeg ik
3: guy.
1: Je moet strengere toezicht houden. Of strengere toezicht houden op mensen, random mensen die gewoon op het podium komen.
3: Ja, dat is sowieso. Naast het podium moeten sowieso veiliger zijn.
1: Ja, daarom strenger,
2: Maar het sowieso moet strenger, maar ik denk dat als we kijken naar Angolees muziek, wat we ook dus hebben geleerd bij Complex Rhythms, is het voornamelijk ook wel echt hyped muziek.
1: Dus zeker weten,
2: mensen ook niet temporiseren, zeg maar. Anders haal je ook een beetje charme van.
1: Ja, maar ik denk ook wel dat het ook wel omgeving bepalend is dat je bepaalde dingen gewoon niet kan doen. Dus met kinderen inderdaad, dat staat gewoon volop.
2: Ja.
1: Mm-hmm. Op nummer 1. Veiligheid, gewoon bejegening.
2: Ja.
1: Pas op, hou rekening met waar je bent.
2: Ja, inderdaad.
1: Je kan ook gewoon iets geks doen, laat weet ik veel. Doe alleen je shirt uit bijvoorbeeld. Je hoeft niet eens half naakt op het podium te zijn. Ja. Laten we daar beginnen.
2: Inderdaad.
1: Maar goed.
2: Nogmaals, big up Angola Fest.
1: Ja, yes. Zeker weten.
2: Op naar de volgende editie.
1: Ja, ook nog even een ander. Het is niet zo'n leuk nieuwtje. Maar er blijkt dus watertekort te zijn in Nederland. Ze zeggen dus dat Nederland kan met extreme droogte. En het is eigenlijk de top 5% van de droogste jaren ooit gemeten. En daarom worden er ook strengere maatregelen genomen voor de waterverdeling. En volgens mij, Big, had jij ook gezien dat Wilders dus eigenlijk zegt dat. Dat het door de. Dat het eigenlijk ligt aan de asielzoekers of de gelukszoekers. Wat was het nou?
3: Volgens mij was het asielzoekers.
1: Ja, asielzoekers.
3: Ja, het is,
1: die maken het water op.
3: Het is belachelijk wat hij allemaal uitkrampt. Maar ja, ik zeg je heel eerlijk. Kijk, over de jaren heen. Hè, we hebben heel veel van Wilders te horen gekregen, weet je. Hij heeft heel veel dingen gedeeld, heel veel dingen gezegd. Dus kijk, ik neem het al niet meer serieus, zeg maar. Ik kan niet naar die dingen die hij typ kijken.
1: En nee, precies.
3: Ik zie het. En ik zeg je eerlijk, het is natuurlijk geen ding om te lachen natuurlijk. Hè.
1: Ja.
3: Maar ik moet toch gewoon om lachen. Omdat ik inmiddels denk van, deze man is zo diep gezonken.
2: He bug in
3: zo hard dat ik gewoon denk van, hé, weet je wat? 100, plaats jij dat maar.
1: Maar ik denk ook, los van hem, zeggen ze wel dat de overheid strengere maatregelen neemt. En als ik kijk, ja, het was heel droog. Mensen hebben misschien een zwembad in hun tuin. Of een jacuzzi. Of een slang. zang waarmee ze dus... dus ik denk, ja, misschien...
2: Hebben ze gewoon al het water weggepompt voor huizentekort?
1: Ja, nee, daarom. Maar ze zeggen dus ook dat ze een beetje strenger zijn geworden. Vooral in het oosten en in het zuiden zijn ze wat strenger geworden. Dus ja, I mean...
3: Ja, heel eerlijk, het regent in Nederland toch zoveel. Over een weekje of twee gaat het waarschijnlijk weer stormen. Dus dan is die water weer...
1: Ja, dat is wel weer zo.
3: Ik neem het niet... Nou, ik neem het natuurlijk wel serieus, hè. Laten we het serieus nemen, stel voor dat het echt gebeurt. Maar
1: ja.
3: ik heb het gevoel dat het genoeg gaat regenen. Dus
1: dat denk ik ook.
2: En anders gewoon à la COVID. Koop gewoon water in.
1: Ja, kan ook. Kan ook, zeker.
3: Maar het is meer douchen en zo.
1: Ja. Het laatste nieuwtje wat we ook hebben is dat voor de Nederlanders die in Spanje zijn of naar Spanje gaan, the cheapest place to fill in your gas is in Spanje eigenlijk.
2: Ja?
1: Jazeker. Ja, Spanje is nu echt de goedkoopste, zeg maar, als je auto wil tanken. Dat blijkt dat de nieuwe cijfers...
2: Wat komt er dan wel?
1: Ja, dat zeggen ze dat Spanje. Spanje is
2: dus
1: tientallen euro's goedkoper.
3: Als je vanuit Nederland naar Spanje rijdt, kan je het beste dus eigenlijk in België ook goedkoop tanken. En dan doorrijden naar Spanje en dan helemaal volgen.
2: Je moet door Frankrijk, dat is al groot. En dan...
1: Maar als je, kijk, stel je voor, je bent in Frankrijk en je bent helemaal in het zuiden. En je, toevallig is het, ga je de grens over, ben je in Spanje. En dan kan je daar misschien kunnen tanken en dan weer teruggaan. Dus dat is wel.

0: is fucking duur.
1: Dat over Spanje gesproken. Ja. Interessant. Nou, morgen natuurlijk, voor alle voetballiefhebbers.
0: Ja.
1: Ja, is de finale.
2: De finale.
1: Frankrijk. Sorry, Spanje. Hey. Nee, vandaag is Frankrijk.
2: Engeland.
1: Engeland. Mm-hmm. Om 11 uur.
0: Ja.
1: Yo, go and get your popcorn.
2: Mm-hmm.
1: Maar morgen is een legacy game. En dat is Spanje tegen Argentinië. Natuurlijk had ik al van tevoren voorspeld dat deze twee in de finale zouden komen.
0: Wie gaat er winnen, denk je?
1: Nou, kijk, en dat is heel erg moeilijk.
0: Want?
1: Omdat, ja.
2: Het is een lastige match.
1: Hoe eigenlijk het is geschreven, moet die show dus eigenlijk, moet die hele show, inclusief halftime show, alles moet eigenlijk naar Argentinië gaan.
0: Want?
1: Aangezien het is heel mooi hoe Messi eigenlijk dit het hele toernooi al begint en het eindigt. Is heel mooi als hij hem pakt. Maar het is ook eigenlijk heel mooi als Spanje hem pakt. Want het is eigenlijk zeg maar, we're getting and we're going into a new era. En dat is met Lamine Yamal. Mm-hmm. Dus allebei de storylines vind ik nice. Maar ik heb zelf in Moscorito heb ik Spanje ingevuld. Dus ja. We hopen dat Spanje hem pakt. Wat zeggen jullie gasten?
2: Ik hoop ook dat Spanje hem pakt, maar dat komt puur. Ik zeg je eerlijk. Argentinië, ik ben niet heel groot fan van het land. En ik ben zelf ook geen Messi-fan. Dus ja, twee redenen voor mij. En Spanje, ja, Rodri, mijn middenvelder, speelt lekker bij Spanje. Okay. En ja, ik hou gewoon van Spanje. Ik hou ook van Spaanse dames. Nee.
0: Oké. Ja, van señoras en señoritas. Oké.
1: Señora.
2: Sí.
1: Por ejemplo, Espy, wat zeg jij? Want jouw land, Frankrijk, die speelt vandaag.
0: Ja, mijn land, Frankrijk, die speelt vandaag tegen Engeland. Ik was eigenlijk voor alle landen behalve Argentinië. Dus
1: Voor Spanje, automatisch.
0: Dus ik ben sowieso voor Spanje, ja.
1: By default.
0: By default, inderdaad. Ja, Messi is goed, maar ik vind dat de Argentiniërs spelen gewoon vies. Ja, sorry. Ik heb ook toevallig een paar wedstrijden gezien, ook met Nederland, hoe dat daar eraan toe ging.
1: 4 jaar geleden dus.
0: Ja, weet ik. Okay. Maar gewoon meerdere dingen. En ja, nee, ik ben geen. Ik ben altijd sowieso geen Messi-fan. Ik ben altijd een Ronaldo-fan geweest. Altijd. Ja, ik ben altijd Real Madrid-fan geweest.
2: Oké.
1: Okay. Ja, het is echt
0: Real Madrid
1: wel,
0: en. Real Madrid en PSG en Arsenal. Maar anyway. Dat waren wij, dat waren echt mijn teams.
2: Yes.
0: Anyways, ja, dus ik ga voor Spanje.
1: Oké. Okay. Ja, ook Spanje dus. Ja,
0: maar aan de ene kant, kijk, wat ik ook wel weer lastig vind is, kijk, toen Spanje, volgens mij was Spanje tegen Marokko, toch? Was
1: ja.
0: Het, toen was ik ook gewoon voor, toen was ik voor Spanje.
1: Ja.
0: Toen was ik niet voor Marokko. Of nee, sorry, het was Marokko en Frankrijk, sorry. Mm-hmm. Marokko-Frankrijk was het, ja. Toch?
1: Ja.
0: Toen was ik voor Frankrijk.
1: Begrijpelijk.
2: Begrijpelijk, zeker.
0: Ja, dus ik denk wel nu dat als Spanje wint, dat Marokkanen wel dan zijn ze wel echt blij. Ik denk wel dat ze echt blij gaan zijn.
1: En ze hebben dan verloren van. Nee, ze hebben niet verloren van de Spanjaard. Van de finalist. Dat was vorig jaar. Nee. Maar ik denk dat de Belgen wel blij gaan zijn. Omdat ze dan nu kunnen zeggen: ja, zij zijn als enig land die heeft gescoord tegen Spanje. En Spanje. Okay. Ja, die wint dan het toernooi. Dus dat betekent een beetje glans op hun eigen toernooi. Dus wij zeggen allemaal Spanje. Nou jongens, veel succes morgen in de MetLife Stadium. Als je nog geen kaartje hebt, probeer het te halen. En dan streamen. En dan is gewoon op je televisie.
0: Ja.
2: Mm-hmm.
0: Oké, maar Biga. Maak de mensen even.
2: Moet ik ze horen maken?
0: Yes, please.
2: Let's get it.

0: is the summer of 2026 with Richie and Tony in the Morning Marathon. Wes and Lucinda dragging you through your workday. The Lunch Break Mix with Sydney Gregor, Boss B, Pass the Ox, Car J and Day and I, Marvin and Crew and Vibes by Axed, Samora and Inch, and The Biggest Bangers. The summer of 2026 here on Galaxy Radio.
1: Drop the music, turn it up, let's ride.
0: We're back in this.
2: Back with more music.
0: On Galaxy Radio.
2: Where the biggest stars come to play.
0: This is Afrolocious On Air, bringing you the real African vibe with Jordan Chase, Esperanza, and Captain Maxi. Here on Galaxy Radio.
3: Afrolocious On Air. Hosted by Esperanza, Jordan Chase, Captain Maxi, and Bika. Elke zaterdag op Galaxy Radio. The real African vibe.
4: Afrolocious On Air, Galaxy Radio. We zijn eigenlijk bij ons laatste half uurtje aangekomen. Ja.
5: Ben je struggling?
4: Ben je aan het struggelen? Ik ga helemaal stuk.
5: Yes.
4: Ja, we zijn bij ons laatste half uurtje aangekomen. Biga, je hebt echt heerlijk, heerlijk gedraaid, zoals elke week eigenlijk.
5: Medasi. Nou, Biga, trouwens.
4: Ja.
5: Vind jij? Dat is het laatste wat ik wil zeggen. Want ik zie Biga nu vaker gewoon. He's tapping in into his inner Ghanaian.
4: Ja, ik moet ook wel zeggen, ja.
5: Vind jij dat onze taal misschien verloren gaat met de volgende generatie die komt?
4: Het is heel grappig dat je dit vraagt. Want ik was dus naar een event gegaan van Sankofa Archives.
5: Ja.
4: En we waren dus met jong en oud waren we daar dus. Dat was zeg maar die event waar ik was gegaan. Ja. Waar
5: kwamen naar MP
4: en Twitch Forever zijn listening session had. En deze kwam ook. En ja, bijna wel eigenlijk. Omdat ik merk dat niet de leeftijd van ons, maar de leeftijd van Biga.
5: Ja.
4: En ik merk het ook bij mijn broertje dat bij hun taal wel verloren gaat.
5: Ja,
6: ja, ik denk dat het vooral komt omdat het niet heel erg onderling wordt gesproken.
4: Dat denk
6: maar.
4: Ik ook,
6: dus
4: ja.
6: Als ik bijvoorbeeld Ghanese boys van mijn leeftijd tegenkom, praten we meestal gewoon Nederlands. En dan, ja, dus Ghanese zeg maar. Het ding is ook, hun praten meestal ook niet zo goed Ghanese. En dan, als je een gesprek wilt voeren, dan gaat het zo stroef. Dan denk je van, we praten gewoon Nederlands, zeg maar.
5: Maar ik denk omdat je dus nu met ons een beetje rolt, dan komt het wat meer naar buiten. Ja,
6: maar ik wil ook gewoon oprecht wat beter Ghanese leren praten. Top. Want ik vind dat ook
4: dat
6: belangrijk.
4: Nice. Ja, ik merk het ook wel aan.
6: Ook mijn moeder. Als mijn moeder me nu belt, praat ik ook eigenlijk alleen maar Ghanese.
4: Zie je?
6: Ik doe wel oprecht mijn best. Want ik wil het liefst, want in december wil ik ook in Ghana zijn. En dan wil ik met mensen kunnen praten, toch? Dan wil ik niet Afghanese dingen kunnen moeten praten. Zo. Dan wil ik gewoon een goed gesprek kunnen voeren.
5: Ik hoor je. Ik denk dat dat een inspiratie moet zijn voor al je leeftijdgenoten. Want ik denk als wij ouder gaan zijn. Nou, ik denk dat wij dat misschien wel in leven gaan houden. Aangezien dat
4: zeker wel.
5: We gaan natuurlijk zo met onze kinderen.
4: Maar ik ben ook proud to be Ghanaian.
5: Proud to be Ghanaian.
4: Ja, dus ik denk wel dat wij een van de gatekeepers zijn inderdaad, als het gaat om de taal.
5: Ja.
4: Goeie vraag, man. Goeie vraag. Ik hoor ook trouwens ook alle andere nationaliteiten, of je nou Nigeriaans bent, Surinaams bent,
5: Antilliaans
4: bent. Tap into the culture, into the language, to the food, everything.
5: Ja, man.
4: Dus ja, ik trouwens, je girl Esperanza, a.k.a. Nyame Complex, gaat nu even een half uur zetten. Of ja, tenminste, het is nu 20 minuten ongeveer. Voor jullie draaien. En dan zijn we er eigenlijk volgende week weer. Full House. Of Full House, denk ik. En dan gaan we weer nieuwe Afro tracks voor jullie passen.
5: Het laatste wat ik nog wil zeggen. Nogmaals, jullie hebben dus gehoord dat Avox de eerste was van Drop of the Week.
6: Mm-hmm.
5: Jullie mensen die luisteren thuis. Die vrienden hebben die Afro maken. Natuurlijk, we are tapped in into the culture. Maar uiteindelijk, iedereen maakt zoveel muziek. Je kan niet alles in de gaten houden.
6: Yes.
5: Mocht je vrienden hebben, mocht je neven hebben, je hebt familieleden, wat dan ook. En je denkt van, oké, dit, die verdient airplay. Yo, check de line, check de hosts, in de DM's. Als het door de schifting komt, natuurlijk moet het clean zijn. Ja, dan kunnen we het misschien spelen. En dan ben jij volgende week, maybe the drop of the week.
4: Let's go! Afrolocious On Air Galaxy Radio. Volgende week zaterdag zijn we er weer van 7 tot 9. Peace!

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. Het aandeel Nederlandse studenten aan conservatoria daalde in 20 jaar van 52 naar 22%. Dat blijkt uit cijfers van Duo. Van de 9 Nederlandse hogescholen voor hoger muziekonderwijs bieden er 7 een masteropleiding tot uitvoerend muzikus aan. Daarvan komt inmiddels 78% van de studenten uit het buitenland. Rijkswaterstaat heeft de Merwedebrug bij Gorinchem vanmiddag gesloten voor vrachtverkeer. Onderzoek wijst uit dat de boogconstructie op meerdere plekken minder sterk is dan aangenomen, waardoor stalen platen onder hoge druk kunnen vervormen. Dit kan de constructieve veiligheid beïnvloeden. Na de onderzoek duurt naar verwachting tot half augustus. Tot die tijd blijft de brug dicht voor vrachtwagens. Nederland werkt aan een verbod op import van producten uit Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Ook al ontbreekt Europese eenstemmigheid. Het internationaal gerechtshof veroordeelde in 2024 dat de nederzettingen illegaal zijn. De Raad van State is kritisch over de handhaafbaarheid omdat herkomst van producten lastig vast te stellen is. Door het zware noodweer van 27 juni raakten naar schatting 20.000 auto's beschadigd met een totale schade van meer dan 10 miljoen euro. Herstelbedrijven openen speciale hagelschadecentra, zoals in Dronten en volgende maand ook in Emmeloord. Alleen al in Flevoland liepen ruim 2500 voertuigen schade op. En dan het weer. Vanavond trekken vanuit het noorden brede opklaringen over het land, waardoor vooral in noordelijke regio's nog even de zon kan worden genoten. Gedurende de avond neemt de wind geleidelijk af en breidt de opklaring zich verder uit. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: proost, menini.
1: Fidigal, damn, we zijn er weer. I go by the name of Rockefeller, babe. En ik ben hier met mijn broeders Ivan en Ben Belmiro.
2: What's up?
3: Yes, sir, yes, sir. We zijn er weer.
1: We zijn er een aantal weken uit geweest. En eigenlijk niet helemaal uit geweest, hè. Je hebt ons minder horen praten. En dat kwam omdat we in een summer break zaten. En dat betekent dat je de heerlijkste mixjes van onszelf heb kunnen luisteren hier ook bij Galaxy Radio. Maar die tijd is nu voorbij, want we zijn er weer en we hebben zin om te kletsen, want er is in de afgelopen weken
3: heel veel gebeurd.
1: We kunnen niet eens alles in dit programma vanavond bespreken, maar dat gaan we lekker uitsmeren over de komende weken. Dus we zijn helemaal packed met genoeg input om gezellige shows voor de komende weken te maken. Ik moet zeggen, ik heb het gemist. Jullie?
3: Zeker.
2: Ja. Even lekker babbelen met z'n drieën gewoon.
1: Ja, toch? Ja.
3: Klopt.
1: Lekker slap lullen.
3: Ja.
1: Maar goed, ik ga nog eventjes het standaard riddeltje doen, want dat is nu ook al een aantal weken geleden geweest. Wij zijn natuurlijk Fidigeldem hier at Galaxy Radio. En wij maken niet alleen maar een radioprogramma. Nee. Je hebt net ook kunnen luisteren naar eigen nummers die wij maken. Vind je onze eigen nummers leuk? Ga vooral checken op Spotify. Alles kan je vinden onder Rockefeller Babe en Ben Belmiro. En we hebben natuurlijk ook onze eigen playlist, Fidigeldem playlist op Spotify. Dus alle nummers die je hier bij ons in het programma hoort, kun je terugluisteren op Spotify bij onze playlist Fidigeldem met spatie. Heerlijke vibes voor een zaterdagavond, dus ga het vooral doen. Verder moet ik natuurlijk ook zeggen dat we ons eigen feestje hebben. Alles heet Fidigeldem, alles. Want Fidigeldem betekent voor de vrouwen en wij staan voor de vrouwen.
2: Yes, sir.
1: Yes. Always. Wij hebben iets nieuws dat eraan. Waar zijn we eigenlijk te vinden de komende tijd?
2: Goeie vraag.
1: Wij zijn volgende week te vinden in de Masilo.
2: Rotterdam Carnaval.
1: Yes, zomercarnaval. En natuurlijk is Fidigeldem daar onderdeel van. 25 juli in de Masilo voor Carnaval at Night. Yes, daar zijn wij te vinden. Nou, wij hebben ook gisteren zelfs aangekondigd. Ja. Dat wij een samenwerking hebben met Parels van de Stad. Ja, het festival Parels van de Stad. Je hoort het goed.
2: Pre-party.
1: Yes, pre-party in Eiland. Ja, dat is 1 augustus.
3: Yes.
1: En die wil je ook niet missen. Ga het vooral checken, want overal waar wij komen betekent het ruggen breken.
2: Geldzoeken
1: op de grond. Alle vrouwen naar de... Snap je? Alle vrouwen naar voren. Dus als jij nog niet overtuigd bent van mijn speech, don't worry. Ik heb hier 2 heerlijke nummers klaarstaan om de Fidigeldem vibe goed naar voren te brengen. Ik wil nog wel erbij zeggen dat dit 2 nieuwe nummers zijn. Het is een nieuw nummer van Shensia en het is een nieuw nummer van Patrice Roberts. En ik moet zeggen, ze zijn allebei een beetje anders. Sokka en dansa, maar de vibe is heerlijk. Het is voor de vrouwen, het is sexy. En we gaan er gewoon nu naar luisteren. Dus hierbij Shensia met Brock Sweat en Patrice Roberts met Bones.

0: Yes. Nou, sorry. Lekkere voordat tunes, we doorgaan, we moeten hier even over praten.
1: Ja, man.
0: Dit zijn toch wel twee nieuwe goede bangers.
2: Ja, man.
1: Ja. Vooral Brock Sweat vind ik echt... Het is ook apart. Het is maar niet wat je vaker hoort.
0: Ja.
2: Het is anders, ja.
1: Ja.
0: En ik vind die sample van Shaggy vind ik ook nice.
1: Sample?
2: Ja, oh ja, ja.
0: Ja, joh, die sample die van gehoord? Shaggy, toch?
1: Ja?
0: Hey,
1: ja.
0: Sexy lady.
2: Yes, ja, ja.
1: Oh,
2: ja,
1: toch? Ik voel me niet eens op.
2: Producer.
0: Ja, super weird. Terwijl hij meestal dit soort dingen ook zegt.
1: Zo,
0: maar goed,
1: zo,
0: ja, nee, ik vind die tune echt heel hard. Ik vind die van Patrice ook heel hard, omdat ik dacht van... De laatste paar nummers die zij heeft uitgebracht vond ik wel leuk, maar heel erg in haar stijl.
1: Ja, ja, ja.
0: Waardoor het een beetje te vertrouwd werd, denk ik misschien. En nu met deze denk ik
2: wel... Een andere kant op.
0: Ja, toch. Ja, precies. Dus dat vind ik echt nice.
1: Maar ik had wel gehoord van Shazia, die Brock Sweat, dat ze een bepaalde... Ja, hoe zeg je dat? Controversie heeft gehad?
0: Ja, backlash.
1: Ja, backlash. Dat ze die lijn van... This is dancehall, geen bloodclad calypso.
0: Ik had het ook voorbij zien komen. En ze had gereageerd erop met dat ze niet zou durven om ruzie te maken met de Trinidad community. En,
1: maar ze heeft het gedaan.
0: Ik moet wel zeggen. Kijk, ja, als ze zou zeggen, this is no calypso, this is dancehall, this is no calypso. Dan had ik gedacht van, oké, major, maak een punt. Ja, maar
1: benadrukt het met bloodclad.
0: This is no bloodclad calypso. Alsof calypso iets ergs is of als dat het zou zijn.
2: Ik vind het een beetje dubbel. Maar aan de ene kant denk ik van...
1: Maar ze zijn er gevoelig voor.
2: Mensen zijn gewoon gevoelig voor. Maar aan de ene kant denk ik... Het wil niet meteen zeggen dat ze iets tegen Calypso heeft. Maar ja, dat versterkwoord erbij maakt het wel een tandje
0: Maar goed, ik hoor wel waarom ze dat heeft gedaan. Want het nummer... Het is zo rustig, zwoel en sexy. En dan daar moet je gewoon een beetje op
2: komen. Ja, precies. Ik snap ook. Want als ze het waarschijnlijk... Bloodcut weg had gelaten, had het ook minder energy of zo.
1: Dat
0: dus ik begrijp wel waarom ze het op die manier heeft gezegd. En ik sta er enigszins ook wel achter. Ik kan wel begrijpen dat mensen zich some type of way voelen. Maar ik moet wel zeggen dat met de jaren men gevoeliger wordt.
2: Ja, dat klopt. Is echt zo.
1: Ja,
0: waardoor je heel veel dingen niet meer kan doen, you know.
2: Ja.
0: Ik bedoel, even off topic, maar als we bijvoorbeeld kijken naar Scary Movie... Ja, als je die scary movie van vroeger, als dat nu uit zou komen, dat kan gewoon
2: kan
0: niet. Ja, mensen zouden helemaal gek worden.
1: Ja.
0: Ja. Maar toen de tijd was het gewoon van, it's comedy. En met dit denk ik in principe eigenlijk ook wel van, het is gewoon... Het is,
1: versterkt gewoon, zeg maar, de lyric, zeg maar.
2: Ja. Ja.
0: Als ze echt zou zeggen van... Bon Calypso.
2: Ja, dat is wat anders.
0: You know,
2: dat ben je echt tegen,
0: snap je? Maar dat heeft ze niet gedaan. Maar goed, you know... Ik ergens kan ik het begrijpen, ergens niet. Dus ik denk dat we het gewoon een beetje in het midden moeten laten.
2: Ja, zeker.
0: Laatste ding. Cijfer. Geef snel even een cijfer.
2: 7.8. Brock Sweat. En
1: specifiek, man.
2: 30.
0: Wat heet dat? Hoe? Een 8?
2: 7.8.
0: 7.8?
1: Ik geef het een 8.
0: Oké.
2: En Bounce.
1: 7.5.
2: Ja, 7.5.
0: Oké, nou, dat ga ik ook vervelend doen. Ik geef die van Shazia, die Brock Sweat, geef ik een
1: 8,3.
2: Hey, maar ik hoor dat. Dus zeg maar, die 8,5 is net te hoog. Dus.
0: Ja, dus 8,3. En omdat ik hem gewoon lekker vernieuwend en fris vind en sexy vind. En, you know, dansen hoeft niet altijd zo real te zijn. En
1: true.
0: Gunman, en dit is nice. En die van Patrice, die geef ik denk ik een 7.7 eigenlijk wel. Ja. Net niet de 8. Net geen 8, maar het is ook verfrissend.
1: Gewoon ruimvoldoende.
0: Ook nice. Als ik hem zou horen, zou ik echt losgaan van... Hey. En nu dat je weet, het is Patrice, denk ik nog meer van... Hey, oké, you go, girl.
1: Ja,
0: dus, you know, oké, we zijn enthousiast.
1: Zijn de buren van elkaar, dat is belangrijk.
0: Precies.
2: Ja, zeker.
0: Maar goed, hè, want wat wij ook altijd bij Vidigialdem doen... is niet alleen maar over muziek praten. Wij delen ook het Caribisch nieuws.
3: Vidigialdem is bringing you the latest unfiltered news from the islands. What is happening in the culture? What is all that fuss about? This is a Vidigialdem news update.
0: Geruchten en nog eens geruchten, maar wij gaan het bespreken hier in de studio. Is het waar? Zijn de Kinga Danzaal, Vibes Cartel en de one and only Sidem uit elkaar? Er wordt gesproken over dat ze zelfs terug is gegaan naar de UK, waar ze dus vandaan kwam. Daar woonde ze voordat ze naar Jamaica verhuisde. De blogs praten erover en Vibes Cartel maakt er content over. Is het ragebaiting of is hij really sad? En waarom horen we niks van Sidem? Nou, ik moet zeggen, ik heb wat meer research gedaan, dus ik heb wat meer antwoorden hierop. Maar ik ben voordat ik die antwoorden ga geven, ben ik benieuwd naar wat jullie ervan weten.
2: Ja, ik dacht gewoon ragebait gewoon.
1: Ja, ik dacht ook. Ja. Ja, ik denk dat ze uit elkaar zijn.
2: Ja, ik denk het ook niet.
1: Maar als ze uit elkaar zijn, begrijp ik het ook. wat voor nonsens vuistkartellen doen is.
0: Ja, okay.
2: Klopt, ik snap het dan ook. Maar inderdaad, ik ga er niet vanuit dat ze uit elkaar zijn.
0: Na al die moeite, na al die jaren dat die man heeft vastgezeten en zij niks had daarover.
1: Ik denk niet dat zij klaar is hoor.
0: Ja, nou oké. Okay. Om te beantwoorden, ik heb wat research gedaan. Ik heb niet heel veel ontdekt, in alle eerlijkheid. Ik heb wel Sidem zien posten. Want ja, ik ging zo ver dat ik op haar social media ging kijken. Verschillende kanalen om te kijken of ze wat ging posten en wat ging zeggen. En in het begin ging ik ook bij Vibes Cartel kijken. Nou, ik heb een beetje een lijn gevolgd van Vibes Cartel. In het begin deed hij eerst... want het ging er dus om dat hij, zijn chef en alles, tourmanager, alles waren vrouwen. En dan met grote billen en dat soort dingen. En hij zei eerst dus van... mensen zeggen altijd wat ze willen over je. Laat maar gaan. Oké, ik doe wat ik wil. En daarna had hij dus hele zielige post. Ging hij hele zielige TikToks een beetje maken. Van ik ben nu alleen en ik mis mijn vrouw en dat soort dingetjes en zo. En daarna ging hij dus Sidem gebruiken als content van... Laat ze maar praten, sok je morda. Zo, dat soort dingen. En toen ging Sidem ook reageren met... Ja, niks kan ons opbreken. Maar ik moet wel zeggen, in de tijd dat hij dat dus ging posten... was zij wel stil.
2: Ja.
0: En, nog een side note... in de tijd dat hij zo ging posten, zij stil was... Toen was zijn zoon, Little Adi, heavy aan het promoten. Zijn eigen muziek heavy aan het promoten. Met soortgelijke content, schetjes als zijn vader.
1: Ja, en daarom denk ik gewoon dat het gewoon echt ragebait is. Dat ze gewoon echt gewoon bij elkaar zijn en dat dit gewoon content is.
0: Ja.
1: Ja. Ik denk wel misschien dat er wel een bepaalde beef is geweest.
2: Ja, misschien
1: gewoon...
2: oneenigheid wel. Ja. Wat mensen misschien is opgevallen, maar nee toch. Uit elkaar. Ja, dat denk ik niet.
0: Ja, en ja.
2: Sowieso, volgens mij, als het aan haar ligt, gaat ze sowieso nooit get.
1: Nee.
0: Hoor
2: haar. Ja,
0: na al die jaren dat je hebt zitten wachten, die man zit vast, nu is hij vrij en je bent rijk.
2: Ja, hij gaat sowieso.
1: Maar aan de andere kant, Vibes doet wel echt veel nonsens.
0: Maar hij is wel King of Dance al.
1: Dat hoort er ook bij?
0: Nee, maar ik bedoel, ja. King of Dance al en hij kan niet wijnen met vrouwen.
1: Nee, dat kan wel. Ja, ik vind het gewoon...
0: Ja, hij wijnt ook gewoon awesome met die vrouw. Dat is raar,
2: Maar aan de ene kant, zij moet weten voor wat ze tekenen, toch?
0: Ja.
1: Nee, dat klopt sowieso.
2: Ja.
1: Maar als het zeg maar op een vissa is of tijdens een show, snap ik hem. Het is gewoon eerst safe space. Gewoon bommen.
0: Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Kijk, want ik denk gelijk ook een beetje aan Spice. Spice ging toen met die... ik weet even niet meer hoe hij heet. Ze noemde hem Rasta. Dat was gewoon zijn nickname. Hij was de light skin met Rasta, letterlijk. Oké, nou ja, hij... En hij vond het echt niet leuk dat zij in de sheet deed, toch? Ja. Sheet, en dan met mannen on stage hield en dan met ze ging dansen en zo. En ze heeft het echt niet gedaan, hè? Al die jaren dat ze met hem ging, deed ze het niet meer bij optredens. Mm. Alleen haar danseressen deden het nog.
2: Ja.
0: Ja. En toen het uitging tussen hun... he cheated.
1: Dus wacht.
0: Ik even voor side note, want hij ging dingen van haar eisen. Uiteindelijk, hij gaat vreemd. Maar goed, echt, make it make sense.
1: Ah, oké.
0: Ja, en toen heeft ze het weer naar voren gehaald. En daarom dansen ze dus nu ook weer met mannen. Maar ik denk van, zij is ook gewoon queen at dance. Dat ik denk, ergens denk ik van...
1: Klopt, op stage dan verwacht ik het wel echt van een, zeg maar...
0: Snap je? Dus het is een beetje... Kijk, ik moet ook in alle eerlijkheid zeggen, ik ben niet zo biased dat ik niet kan zien dat wat Vibes doet echt te ver gaat. Maar ik moet wel zeggen van... Ja, ik denk dat wat Ivan net zegt... Je weet waar je voor tekent.
1: Ja.
2: En hij heeft waarschijnlijk ook in zijn hoofd van... Ik zou dit allemaal niet eens meer meemaken. Hij zou waarschijnlijk levenslang zitten. Dus nu denk ik, ben vrij. Natuurlijk houdt hij zich waarschijnlijk wel aan bepaalde afspraken. Maar hij gaat waarschijnlijk denken van... Ja, ik ga echt niet... ik ga gewoon mijn leven. Als ik dit wil doen en dit leuk vind, dan ga ik het gewoon doen. Want voor hetzelfde geld zou ik dit nooit meemaken.
0: Ook. Ook ziek. Hij dacht waarschijnlijk dat hij niet eens meer lang had.
2: Ja, daarom. Ja. Dus hij is gewoon van, living my best life.
1: Neem terecht van je.
0: Like it's gold. Oké, ik denk dat het weer even tijd is voor wat muziek. En daarna gaan we gewoon lekker weer door met het nieuws. En we, natuurlijk, wat wij altijd bij Vidi Geldam ook doen is, hè, we delen nieuwtjes over artiesten uit de Caribbean culture. En daarbij draaien we altijd nummers van hun. En we hebben hier twee nummers klaarstaan. Eentje is een recentelijk nieuwe, een banger van hem en Shenseea. En die andere is een soort van wereldwijde forever banger. Die je sowieso gaat kennen. Dus hierbij, Vibes Cartel met Fever en Talk To Me Now.

0: the best of me.
1: Sheng Yang, vibes goddamn. Suck your mother bad mind.
0: Yes, ik zei het al, dit zijn twee grote bangers. Oud en nieuw en daar houden wij van. Maar we zijn net pas begonnen met het delen van het nieuws en we gaan door. Ik moet zeggen, dit is wat pijnlijker en niet meer even enthousiast, maar moet zeker benoemd worden. Er is in de culture een zwaar verlies bijgekomen, want reggae-artiest Fountain Moya is op 49-jarige leeftijd overleden, meldt zijn management. De reggae-artiest, bekend van nummers zoals Rasta God Soul en Thanks and Praise. Hij is overleden in het ziekenhuis in Kingston, Jamaica en het blijkt dat hij hartproblemen had. En on top of that zou hij nog 5 augustus zijn 50ste verjaardag vieren. Dus zo vlak voor zijn verjaardag is het allemaal ten einde gekomen. Erg verdrietig nieuws voor de culture.
2: Ja, maar ik zag volgens mij veel artiesten.
0: Veel artiesten gingen het posten.
2: En mede een condolence gedeeld met de familie.
3: Dat is ook echt een gevestigde naam ook in de scene. Dus,
2: Klopt.
3: Heftig nieuws.
0: Ja, en het is gewoon crazy. We hadden eerst Peter Tosh en dan nu hij, like...
2: Ja, en 49 is gewoon...
0: Is echt niet... Ja, oud, hè. Is echt niet oud. Dus, maar ook Peter Tosh was ook niet zo oud. Hij was ook in... Hij was misschien in de 50.
3: Ja, dat is echt jong.
0: Ja, zoiets.
3: Ja, veel te jong.
0: Ja, en ik weet niet. Het is gewoon raar. Want ik weet, dit is echt super raar om te zeggen, maar... Als je naar reggae-artiesten luistert, dan

0: denk je dat ze gewoon echt oud worden of zo. Snap je? Dus als je hoort dat...
1: De muziek is ook tijdloos. Hè?
2: En meestal die dingen die Rastafari wat ze volgen... is meestal ook echt een beetje richting gezond.
0: Snap je?
2: Bewust.
0: En ik snap dat je niks kan doen aan een hartprobleem of iets. Hè? Dus dat is weer iets anders. Maar als je dan hoort dat zo'n grote reggae-artiesten overlijden komt... dan denk je gewoon van, hoe dan? Wij zijn spiritueel, met nature, gezondheid, geen gekke dingen, Bon Babylon. En dan opeens bam, ten einde. Echt crazy gewoon.
2: Het is meestal altijd een week op kop van, leven is gewoon kort, man. Dus probeer er echt van te genieten.
1: Ja, haal het beste eruit.
2: Ja, man.
0: 100%. En weet je, ik denk ook van, wat ik een beetje ook wel mis in de Caribbean culture, zijn, zeg het zo in de Nederlands, tributes?
2: Tribute.
0: Ja, maar hoe zeg je dat in het Nederlands? Een tribute, ja. Een tribute? Waar je zit, toch? Ja. Een tribute?
2: Ja, dat is een ander woord voor mij.
0: Dan moeten we eventjes checken. Maar goed, dat mis ik dus in de Caribbean culture. Like, als er iets, bijvoorbeeld bij de Caribbean Music Award, dat ze dan zeggen van in de naam of Peter Tosh gaan we zijn nummers doen. Ik moet wel zeggen, Morgan Heritage maakt nu nog steeds muziek, dus misschien een beetje scheef. Maar goed, dan hier ook bij deze reggae-artiest of Bob Marley, et cetera.
1: Ik denk wel dat ze dat wel gaan doen, toch? Caribbean Music Awards, lijkt mij wel.
0: Is er een tribute gemaakt voor Bob Marley?
1: Nee, ooit. Maar zeg maar, dat gaat meer dan richting de BET, richting de Grammy. Die krijgt daar een tribuut.
0: Maar heeft hij dat gehad?
1: Ja.
0: Oh, heeft dat gehad?
1: Ja.
0: Wie heeft gezongen?
1: Vraag, maar het is een aantal keer gebeurd hoor. Dat meerdere artiesten zeg maar zijn liedjes gingen zingen.
0: Maar niet als gehele. Want hadden jullie die van Lauren heel laatst gezien bij BET? Ja. Niet dat.
1: Nee, Bob Marley heeft echt eentje gehad.
0: Heeft hij echt?
1: 100%.
0: Ik ga het zo even opzoeken. Ja, ik ben echt benieuwd. Ik ben echt benieuwd of ze het goed hebben gedaan. Want ik ben gewoon moeilijk daarin. You know. Ik moet er terugkijken. Maar goed, we gaan even een nummer delen. En we gaan zijn bekendste nummer delen. En dat heet Rasta Got Soul. Dit is reggae. Goed voor je ziel. Lekker rustig bijkomen op deze heerlijke zaterdagavond. En daarna gaan we weer linkerbaan gas. Dus enjoy of some reggae music.

0: Jullie horen het nu, reggae. Eerlijk,
1: het is zin.
2: Ja, snap, altijd lekker.
0: Dan, maar
2: ja.
0: Hoe dan? Snap je hoe? Ja.
1: Het zijn de frequenties. Ja.
0: Het is gewoon zo, ik weet niet. Ik kan de puzzelstuk gewoon niet maken in mijn hoofd dat hij er nu niet meer is. Ja. Dus het is gewoon raar. Omdat
2: Spark
0: het
2: is live.
0: Ja, dat sowieso. Maar de muziek is te levendig of zo daarvoor.
1: Ja, ik snap het.
0: Maar goed, we gaan door. Want... Allegedly King of Dancehall.
2: Previous.
0: Ik ga stuk. Nee, Beanie Man is bij Wild in Out gekomen. Ja, het was weer een spektakel. Hij representeerde dancehall daar en de gehele culture. Dit vond plaats in Barclays Center in New York, in Brooklyn, in Amerika. En voor de record, er kunnen daar 19.000 mensen in. En voor die mensen, en dan moet ik ook zeggen, het is voor Wild and Out. Hè? Dus het is niet dat mensen een kaartje hebben gekocht omdat hij ging optreden of zo. Nee, het zijn mensen, Amerikanen, die een kaart hebben gekocht om naar Wild and Out te gaan. En Beanie Man mocht daar wel maar 10 minuten. Maar hij mocht daar 10 minuten lang een show geven. En het was gewoon crazy. Het was zo crazy. Als jullie alle filmpjes zien, jullie moeten het echt gaan kijken. Maar voordat we erover praten, hebben we hier nog een fragmentje klaarstaan om even de vibe te voelen. Even kijken of we hem hebben. Ja, jeetje.
1: Five's could never.
0: Gaan we even voorbij. Maar nee, hoorden jullie dat publiek? Ja, crazy. Maar, en dan niet publiek die een kaart heeft gekocht nogmaals om naar de dancehallshow te gaan. No, gewoon publiek die kwam voor Wild and Out, Nick Cannon en de crew. En daar gewoon Beanie Man en Fully met hem gingen meezingen.
1: Ja, hij is ook echt bekend in Amerika. Ja. Ook bij die samenwerking die heeft gehad. Is met een... Is ook alweer?
0: Maya.
1: Ja, klopt.
0: En hij is ook, los van Sean Paul, is hij ook een van de weinige artiesten die echt met die Amerikaanse popzangeressen of zangers echt muziek heeft gemaakt.
1: Klopt.
0: You know, want ik bedoel, even kijken. Ja, hij heeft met Maya, maar hij heeft ook een met Janet Jackson. Like, ja, he got big names. En ik... welke wilde jij zeggen? Want ik wilde nog een paar zeggen. Ik weet volgens mij, want ik wilde ook wat zeggen in die hoek, maar ik weet het even niet meer. Ja. Maar goed, anyway, er komt er dus op neer dat hij met grote Amerikaanse namen nummers heeft. En ik moet ook zeggen, wat mij ook echt opviel, ik moet wel even zeggen dat het fragmentje klonk een beetje chaotisch. En dat kwam omdat iemand een compilatie had gemaakt. Dus je hoorde dat hij switchte. Ja, het is een compilatie. Maar wat ik wel heel nice vond om terug te luisteren, is dat zijn stem is zijn stem.
2: Klopt, het is niet... zijn gewoon over elkaar.
0: Ja, snap je? Je herkent hem uit duizenden en met de jaren, het verandert niet. Nee. Het
1: Live,
0: is zijn
1: hè?
0: Sound.
1: Live,
0: snap je? Dus daarom, ik zet King respect op zijn naam. Nee, dat niet. Maar ik zet wel respect op zijn naam.
2: Ja, sowieso.
0: Want hij hoeft niet... Je hoort gewoon, hij hoeft niet 1000 pull-ups te doen. Snap je? Hij kan hem gewoon pakken. En dat is, dat mag echt wel benoemd.
2: En hij heeft ook gewoon echt tijdloze nummers.
0: Mm.
2: Dat is het, zeg maar. Dus jong, oud, iedereen kent wel zijn nummers. Dus dat is ook zijn kracht. En ik ben benieuwd of... als je dat later ook echt met vibes gaat hebben.
0: Ja,
1: goeie vraag. Goeie vraag.
0: Ga weg.
2: Nee, dat bijvoorbeeld een nummer als Fever bekend is bij jong en oud.
0: Ik denk het wel. Ik denk wel dat er nu nog wel een paar nummers zijn die echt ook timeless gaan zijn. En ik denk dat Fever er een van is. Party Animal is er waarschijnlijk eentje van. Bedroom Bully. Broke Off Your Back. Ik denk die.
2: Nee, maar ja, ik vraag me af. Want
0: ik denk over 20 jaar nog steeds.
2: Nee, maar bijvoorbeeld de Bedroom Booty is bijvoorbeeld bekend onder best wel de jeugd, heb ik het idee. Bijvoorbeeld.
1: Ja, ik denk dat mijn pa die niet
2: kent. Ja, mijn ma kent die tune, denk
0: ik
2: echt niet.
0: Nee, dit is geen Bedroom Booty?
2: Nee, ik denk het niet. Hè.
0: Maar Bedroom Booty stamt nog af van een ouder nummer, hè, van Shabba Ranks. Dat nummer is eigenlijk van 19
1: denk
0: nog wat.
1: Meer kennen dan die.
0: Ja, hij is wel rustig, hè? Bedroom Bully, Bedroom Bully. Is net als die Coca-Cola shape. Daar, in die hoek zit hij.
1: Dat zullen mijn ouders nog wel kennen.
2: Ja, die denk ik. Ja, ik weet niet. Ja, ik zit ook te denken.
1: Maar ik moet wel zeggen.
2: Party Animals.
0: Oké, Boggling Queen. Ja, die kennen ze
2: sowieso.
0: Dat is ook echt een timeless nummer. Die gaat mee. Die gaat. En Murder She Wrote, of course.
2: Ja,
1: dus ze zijn wel echt. Zeg maar.
0: Ja. Maar goed, dan gaan we weer ouder. Dan ga ik weer naar ouder. En iets nieuwer. Ja. Ik denk Fever wel. En misschien Summertime.
1: Ja, Summertime sowieso. Ja, dat is wel een tijdloze.
0: Ik zeg je, de twee nummers die ik zo. Ik ga echt off topic, maar ik wil dit even zeggen. De twee nummers, ik hou ervan om ze te draaien naast elkaar, is Summertime en Rum and Red Bull. I'm drinking rum. Die twee bij elkaar, dat is gewoon.
1: Hetzelfde soort vibe.
0: Dat is de Summertime gewoon vibe. Ik ga daar gewoon goed op. En ik zie mensen die op onze leeftijd zijn, gaan er ook goed op.
1: Als je dan. Party shot.
0: Ga weg, ik wilde het net zeggen.
2: Nee. Ik kwam met Raven.
0: Ja, ik wilde het net zeggen. Zo toevallig dat je het zegt. Het is crazy.
2: Ja, party shot. Ja.
0: Maar goed, we gaan door. Want we hebben twee nummers klaarstaan. Hè? Ook van Biniman en hoe Ben Belmiro dat zegt. Hè?
1: King of Dancehall.
0: Voor hem, voor alleen hem, hè. Maar goed, we gaan door. We hebben wel twee bangers van hem klaarstaan. Het zijn oldschool bangers, zodat jij ook weer even je mind refreshing kan geven. En even je billen kan schudden. Of je in de auto zit, of je thuis bent, of niet. Je kan sowieso naar links en naar rechts gaan. Dus hierbij heb je Biniman met Romy en Let Him Go.
3: Every day I've been going around and telling stories. Boy, you know me? And about this year, your mother grow me. No. Give me some bass when we sing something first. Me go so.

0: Yes, yes, yes. Je hoort het al. Het is helemaal gezellig hier op deze heerlijke zaterdagavond. Ik heb nog één nieuwtje klaarstaan, maar die hou ik nog eventjes in de koelkast. Want we zijn nog niet klaar met heerlijke nummers luisteren. Dus zet je volume vooral wat harder. En ga heerlijk genieten van de komende nummers die er nog aankomen. Hier bij Classic Fresco Bar met Danza.
1: Yeah. Talking night answer. Black is the color. Talking night answer.

0: R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. De hoogste Iraanse leider heeft het vorige maand gesloten akkoord met de Verenigde Staten opgeschort. Een verklaring van geestelijke Mojtaba Khamenei stelt dat de handtekening van president Trump niets waard is gebleken. De raamovereenkomst van medio juni moest binnen 60 dagen tot een definitieve deal leiden. Trump noemde de overeenkomsten eerder al voorbij. Achter het freelance platform ProLinker gaat volgens onderzoek van het AD een zipconomie, een schimmige praktijk schuil. Amsterdamse ondernemer Niels van der Es toont een luxe leven, maar kampt in werkelijkheid met een persoonlijk faillissement van 6 ton schuld. Tientallen freelancers werden niet betaald en abonnementsgeld werd ook onterecht afgeschreven. Het aandeel Nederlandse student aan conservatoria daalde in 20 jaar van 52 naar 22%. Dat blijkt uit cijfers van Duo. Van de 9 Nederlandse hogescholen voor hoger muziekonderwijs bieden er 7 een masteropleiding tot uitvoerend muzikus aan. Daarvan komt inmiddels 78% van de studenten uit het buitenland. Rijkswaterstaat heeft de Merwedebrug bij Gorinchem vanmiddag gesloten voor vrachtverkeer. Onderzoek wijst uit dat de boogconstructie op meerdere plekken minder sterk is dan aangenomen, waardoor stalen platen onder hoge druk kunnen vervormen. Dit kan de constructieve veiligheid beïnvloeden. Na de onderzoek duurt naar verwachting tot half augustus. Tot die tijd blijft de brug dicht voor vrachtwagens. En dan het weer. Vanavond trekken vanuit het noorden brede opklaringen over het land, waardoor vooral in noordelijke regio's nog even de zon kan worden genoten. Gedurende de avond neemt de wind geleidelijk af en breidt de opklaring zich verder uit. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
5: Galaxy Radio.

0: Pick up your bum bum. Ja, dit is die
1: pokoe. Wat klein dat. Ja, hey. Ik ben nog nooit zo lang beluisterd, zeg maar. Tot
0: het einde. Helemaal kattie, ja, hoor dat.
2: Dit is zeg maar die, voor mij die Notting Hill Anthem gewoon.
1: Klopt.
2: Dit,
1: yeah, is gewoon... Als je door die poortjes gaat.
0: Ja, ja man, echt. Dit is ook die tune die... Dit is die tune die ervoor zorgt dat ik denk, oké, ik ga opstaan. Ja, nee, ga ik. Is goed. Ja, we gaan. Maar we gaan door, want ik heb nog het laatste nieuwtje. Hè. We zijn hier ook, Galaxy Radio, Fidigal Dam, Rockefeller Babe Hero met de broeders. Ik praat in derde deel, verzorgen jullie dat. Ivan en Bim Bim Hero. Yes, en we zijn, yes, aangekomen bij het laatste nieuwtje. En dat nieuwtje is niet zomaar een nieuwtje. Princess of Dancehall, Shensia. We hebben haar al een paar keer hier in het programma benoemd. Want ja, ze heeft ook gewoon bangers uitgebracht. Maar goed, een stukje over haar persoonlijke leven. Zij is half Jamaicaans en half Koreaans. Zij staat bekend erom om haar Jamaicaanse kant volledig te omarmen. Nu heeft de prinses van Dancehall ook haar andere kant omarmd. Zij heeft dus haar Koreaanse kant nu omarmd. Dit heeft zij gedaan door samen te komen met fenomeen globaal bekende K-pop superstar Gio. Zij hebben samen het nummer Distant Lover uitgebracht en wij hebben die hier klaarstaan. Maar voordat we dat afspelen, laten we even praten over hoe groot K-pop is. Het is wereldwijd te gek voor woorden over hoe groot K-pop is. K-pop staat voor Koreaanse popmuziek en haalt wereldwijd miljarden streams binnen. En dan heb ik het niet over 1 miljard, maar over 90 miljard streams. Zo zijn er ook pop-up winkels volledig gericht op hun. En nu heeft Shensia gewoon de stap gemaakt om daarmee samen te werken. Oké, wel met één iemand uit die...
1: Dat is al genoeg.
2: Ja, is slim.
1: Dat is al genoeg, ja.
0: Hey,
1: ja.
0: Like, for real, for, ja, real, for real. Stap,
2: is er andere scene die je weer kan enthousiasmeren om naar jou te luisteren of gewoon streams te pakken? Het is gewoon slim.
0: Ja, en ik moet ook zeggen dat het is sowieso een hele interessante mix, hè? Jamaicaans en Koreaans.
2: Ja, klopt. Ja.
0: En dat je dan laat zien dat je beide kanten omarmt. Ze doet dat sowieso al met haar Sheng Yang en dat het staat ook voor het draak en dat soort dingen. Ja. Dus ze is wel al een beetje met haar culture bezig van die kant. Maar dat ze het nu heeft met Gio, ik weet niet of je haar naam zo uitspreekt. Excusez-moi, want ik weet echt niet hoe je het uitspreekt. Maar dat is gewoon crazy. 90 miljard streams, hè? Dat is like, dat is gek. Dat is te crazy voor woorden.
1: Ook met die pokus van Demon Hunter. Ik heb die kindertekenfilm. Die liedjes van, dat gaat ook echt to the roof.
0: En heb je, als ze hun hierin, als een van die artiesten hier al komen voor een concert.
2: Ja, dat wel. Ja.
0: Heb je gezien hoeveel mensen daar staan en die overnachten, hè?
1: Ja.
0: Overnachten
1: rijen
0: gewoon daar. Ja.
1: Gewoon, ja, klopt.
0: En dan die pop-up winkels raken gelijk uitverkocht. Like, het is echt madness. En ik moet zeggen dat ik hier niet eens zo lang van op de hoogte ben, hè?
2: Ja, ik had wel meegekregen dat hun hebben serieuze fans, zeg maar.
0: Maar gewoon echt die hard gewoon, hè?
1: BTS, heten ze BTS?
2: Ja, volgens mij.
1: Ja, bij hun zag ik echt dat ze echt lijp.
0: Fans die zelf de kapsels en zo zetten. En het gaat echt beyond.
1: Ja.
0: En ik gun Shensia dat.
1: Ja,
0: ik gun haar dat.
1: Get your guap.
0: Ja, zeker. Hebben jullie het nummer gehoord? Distant Lover?
1: Nee.
0: Nou, oké. Dat is mooi. Want dan gaan we er allemaal gewoon met frisse oren, frisse mind naar luisteren. Dus hierbij, Shensia met Distant Lover.

0: Oké, okay. Sorry, ik moet even naar het einde luisteren. Het is zo apart.
1: Ja,
0: toch?
2: Outro.
0: Die, ja, ik vond wat, welke is dat? Die moet dat een saxofoon voorstellen?
1: Saxofoon.
0: It was too much. ik kon geen lijn. Kennen jullie wat nu wat op TikTok gaande is? Die saxofoon. Ja, zo achtig klonkje van oké, okay, it's getting long.
1: Yeah.
0: Maar ik vind het een lekker nummer.
1: Ja, zeker.
0: Echt een lekker nummer.
2: Ja, zeker, echt een goed popnummer.
0: Ja, weet je, het is een popnummer, maar het heeft een beetje afro dingetjes erin.
2: Ja, die K-pop artiest doen me gewoon denken aan Tyler.
0: Ja.
2: Die flow en
0: Koreaanse Tyler.
2: Ja, dat klinkt precies. En ik dacht toen gelijk van, hoe hebben Shenseea en Tyler eigenlijk nog geen nummer? Zou wel een goede combi zijn.
0: Oh, dat zou echt een goede combi zijn. Dat
2: hoe ik dit hoorde.
0: Ja.
2: Maar zou goed.
0: Klopt.
2: Zijn.
0: Ja, Shenseea op Amma.
1: Ik denk wel dat het zou werken hoor.
0: Ja. Ik ook, man. Ik ook.
1: Zo veelzijdig dat het wel gewoon zou moeten werken.
2: Ja.
0: Ik denk het wel. Maar ik denk bij dit nummer vind ik, wat ik dus net ook al zei, off radio, zei ik dat die Gio, ik hoop echt dat ik haar naam goed uitspreek, dat je hoort aan hoe zij woorden uitspreekt, Engelse woorden uitspreekt, dat zij niet een Amerikaan is of iemand die heel vaak
2: Engels. Dat ook Engels.
0: Ja.
2: Maar op zich wel goed.
0: Ja, dat is echt
1: op niveau. Wel goed,
0: ja. En dan ben ik ben ook heel benieuwd naar, want als hun een soort van dingetjes zien of nemen van wat er in het Westen gebeurt, dus hier in Europa ook een beetje. Dus afro, dancehall, pop, weet ik het, wat ze pakken. Dan vraag ik me dus af, dus zijn ze dus in Korea aan het luisteren en alles van de culture mee aan het krijgen, van de afro-culture, dancehall, is het zoiets? Leeft dat echt daar dan? Is het
2: volgens mij wel
0: groot genoeg om mensen zo te inspireren dat een K-pop-artiest een beetje een overbrugging.
1: Ze stoppen het ook in een bepaalde formule, zeg maar, dat het werkt voor de fans van die artiest dan.
0: Ik denk
1: zeg maar dat die fans daar ineens een Biniman gaan luisteren of een Vijf
0: Schotel. Dat vroeg ik mij dus
1: af.
2: Dat denk ik ook niet.
1: Het is gewoon een bepaalde formule die gebruikt wordt, zodat ze zeg maar echt alleen voor de artiest.
0: Mm.
1: Die echt alleen volgen.
2: Ja, ik vraag me ook af. Ik denk dat misschien de fans niet eens doorhebben van het komt daar vandaan.
1: Precies.
2: Maar de artiest weet van ik heb de inspiratie daarvan gehaald. En ik heb het gewoon in het K-pop jasje gezet.
0: Ja.
2: Waardoor iedereen het gewoon nice vindt.
0: Ja. Ja, en ook met zoveel fans. Ja. Als we praten over miljarden mensen. Crazy. Ja. Ik bedoel, ik denk dat niemand zich eigenlijk zo diep dingen afvraagt als ons. Dat wij. Van, is het afro? Is het dit? Is het zo?
1: Ik vind het gewoon lekker klinken en dan that's it.
0: Ja. En wat ik dus al zei over die K-pop artiesten, dat zijn gewoon artiesten die beyond gaan. Bij ons is dat de Chris Brown en zo. Maar goed, hoeveel andere Chris Brown zijn er? Dat is niet zo, hè?
2: Maar daarom hun work ethic, daarom hangt ook eigenlijk een soort van zwarte bladzijde rondom K-pop. Omdat hun work ethic is zeg maar zo hoog, dat die pressure om te presteren, sowieso is dat meestal bij Aziatische landen best wel hoog.
0: Mm.
2: Die prestatiedruk en alles moet gewoon netjes zijn, strak. Je ziet het ook als ze optreden, alles is zo gestroomlijnd, geen fouten. En doordat die druk zo hoog is, dan heb je ook gewoon een paar die volgens mij zelfmoord hebben gepleegd. Of die gewoon, gewoon in, hoe noem je dat? Geen breakdown? Depressie. Ja, depressie komen, burn-out. Omdat ze gewoon die druk niet aankunnen van hoeveel ze moeten doen.
1: Dat is wel crazy hoor.
2: Ja, en dat is blijkbaar echt een ding in die K-pop wereld. Omdat de druk zo hoog is.
0: Binnenkort gaan we een documentaire zien. Dus.
2: Ja, er zijn wel items al. Ja.
0: Maar echt over dat onderwerp ook?
2: Ja.
0: Dan moet ik echt even kijken.
2: Ja, we moeten checken, man. Het is echt, zeg maar, omdat ze hebben daar snel het idee van je kan vervangen worden door de next best. Dus je moet toch altijd op je A-game zijn.
1: Ja.
2: Dus ze zijn zeg maar alleen maar bezig met gewoon presteren. En op een gegeven moment ga je eronder door als je dat.
0: Maar denken jullie dat het. Want dat vraag ik me altijd af. Dat weet je, ik wil het ook met een ander sport zeggen, maar ik bewaar dat nog voor later. Maar ik vraag me af, als je genoeg geld binnen hebt gehaald, hè, dus laten we praten over miljoenen euro's vermogen hebben. Is het dan nog. is het dan nog zo erg als je vervangen wordt door de next best? Of is het meer dat je het anders ziet? Dat het niet meer financieel is of money-wise is? Dat je gewoon denkt van ja, maar dit is mijn craft.
2: Ja, dat en sommige mensen willen ook gewoon de fame die erbij komt kijken. Toch? Dat je wordt erkend op straat en ja. Jij bent die guy of die girl en je wilt dat blijven. En ik denk dat iedereen die met iets creatiefs bezig is, wel altijd de beste zijn. Ook al heb je er al veel geld mee gemaakt, je bent nog steeds wel. Dat, ja,
0: ja oké, maar goed, in alle eerlijkheid, als ik dan kijk naar ons, hè, ja, jij en ik, Ben. Ja. Dan denk ik, oké, stel je voor, wij maken een nummer. En dat nummer wordt en het nummer levert voor ons allebei in onze eigen zakken milie op.
1: Ja.
0: Respectfully. Het maakt mij dan niks meer uit, hè. Ik denk wel dat ik juist dan zou mijn vuurtje zou branden van.
2: Ja, maar dat
0: is juist maken. Ja. Dat wel. Maar oké, dan stel je voor, dat was het begin.
1: Ja.
0: We halen miljoenen binnen. Dat niet alleen onze families goed zitten, maar ook gewoon onze partners. Zoals bijvoorbeeld Ivan. We zitten gewoon. Vidi Geldem is een whole ass business.
1: Ja. Ja.
0: Maakt het je dan nog uit dat jij als DJ zijnde bijvoorbeeld niet meer die guy bent? Want je bent eigenlijk een zakenman dan.
1: Ja, in mijn geval niet.
2: Ja, ja, dat heeft ook inderdaad ook een beetje met mindset te maken.
0: Ja.
2: Sommigen bijvoorbeeld, als je het over sport hebt, AJ, Anthony Joshua, hij is ook zo'n guy, hij is gewoon boksen.
0: Heeft hij een ongeluk gehad?
2: Ja, ja, ja, ja. Oh, okay, ja, precies. Hij is gewoon boksen, maar hij zegt ook, ik ben zakenman. Dus ik weet op een gegeven moment, ik ga niet altijd boksen. Dus hij is wel bezig met andere dingen of bedrijven opzetten.
1: Zo zou ik het ook
0: ja,
1: aan.
0: Ja,
2: maar ja, sommige mensen zijn zeg maar gewoon fully in het creatieve, hun craft inderdaad. En denken gewoon van, oh, dit is gewoon mijn leven. En zijn niet zo bezig met de business kant misschien. Oh ja, dat heb je ook.
0: Ja, oké. Okay. Ja, oké, okay, dat snap ik wel. Maar mijn mind is zo op. Als dat geld nu op onze bankrekening zat, dan zou ik niet zo zwaar meer heftig zitten werken. Elke dag posten, content dit, content dat. Dus ik denk, nou, even een maandje eruit. Ja, en dan volgende maand post ik over dat ik op mijn jacht ben. En snap je? Even chillen. Maar goed, oké. Okay. Je zei het al, voornamelijk die kant van de wereld, hè, is die work ethic ook gewoon super groot. Maar ja, je ziet het ook, die mensen zijn super talentvol, beyond talentvol gewoon. Het is crazy. Het is, you know. En het komt ook wel een beetje terug op gevoelig onderwerp, maar Michael Jackson, die zo gedrild werd, hè, door zijn vader.
2: Ja,
0: het is hoge work, Eric, en het heeft wat opgeleverd, maar het was echt super toxic.
1: Ja, klopt.
0: Precies, dus ja, zo zie je maar weer dat er echt meerdere mensen te maken mee hebben.
2: Ja, ja.
0: Maar goed, ik denk het is even weer tijd voor een pokkeltje en een gezellig nummer.
2: Ja.
0: En dit is een old but gold nummer, dus hierbij Pokkan met Only Machine One.

0: Yes, yes, yes. En ook, weet je, hè, we zijn nu aangekomen bij, ik wil zeggen de topic van de avond, maar het is iets dat we afgelopen weken vaker hebben benoemd. Het is de subshow binnen Videogeldam van Ivan en Ben Belmiro. En dat gaat natuurlijk over het WK.
1: Yes.
0: Kleine introductie, heren. Wie gaat hem geven?
1: Nou, we zijn er een paar weken uit geweest, maar we waren eraan begonnen dat we eigenlijk wekelijks over het WK natuurlijk spraken, over de wedstrijden. We keken natuurlijk voornamelijk naar Haiti, Curaçao, we hebben natuurlijk ook gekeken naar Nederland en de andere Afrikaanse landen, hoe die het hebben gedaan. En inmiddels zijn we dus nu al zover dat morgen de finale wordt gespeeld. Dus Spanje en Argentinië. Maar ik denk, hele mooie finale denk ik ook wel gaat het worden. Maar in de tussentijd is er dus zoveel gebeurd. Dus ik dacht, het is wel even een goed moment om even bij te praten wat we allemaal hebben gezien.
0: Echt terug scrollen voor jullie. Want,
2: ver graf in mijn brein.
0: Ja, ik bedoel, waar beginnen we? Wie ging als eerste eruit van de Afrikaanse landen, van de Caribbean landen, van Nederland? Wie ging als eerste weg?
2: Curaçao ging als eerste uit.
1: Ja, Curaçao.
0: Dan beginnen we daarbij.
1: Ja, Curaçao. Helaas in de groepfase inderdaad al eruit. Sowieso ten eerste was het alleen al mooi dat ze meededen aan het WK.
0: Groepsfase?
1: Ja, dus in het begin heb je groepsfase, daarna heb je nu knock-outfase. En groepsfase kan je zeg maar punten verdienen.
0: Oeh, ja, dat was met al die punten in een groepje. Ja, en dan van die groepje ga je. Oké,
1: ja, precies. Dus Curaçao is daar dus niet uitgekomen. Maar ze mogen echt trots zijn op wat ze hebben laten zien.
2: Ze hebben het eerste doelpunt gescoord op een WK.
1: Ja, precies.
2: Eerste punt gehaald op een WK.
1: Ja, dus gewoon meer dan trots. En je zag het ook, iedereen was gewoon trots en voelde dat gewoon aan. Dus dat is gewoon alleen maar mooi. En is ook voor de jeugd alleen maar inspiratie dat je gewoon uiteindelijk ook gewoon voor je eigen land kan kiezen. En ook op een WK terecht kan komen.
2: Ja, precies.
1: Dus dat. En Haiti heeft inderdaad groepsfase ook niet overleefd. Nee,
0: Tegen wie moest Haiti?
1: Zij zat in wel in een moeilijke pool. Marokko, Brazilië.
2: Schotland.
1: Volgens mij. Dus een moeilijke pool. Dus was eigenlijk te verwachten dat je daar niet zomaar uitkomt. Daarna Nederland. Die is de groepsfase wel overleefd. Maar kort daarna is het eigenlijk al gestrand tegen Marokko. Het was wel een mooi affiche. Zeg maar op papier was het wel mooi dat ze tegen elkaar stonden.
2: Ja, dat
1: en,
2: zeker wel.
1: En in eerste instantie dacht ik van dit wordt best wel gelijkwaardig aan elkaar. Maar toen de wedstrijd eenmaal begon, of tenminste toen Koeman alleen al opstelling bekend had gemaakt, dacht ik. Huh?
2: Dit gaat niet goed.
0: Oké, en wat ging niet goed aan die opstelling
2: dus zeg
0: dan?
2: Maar normaal, hoe moet ik het een beetje uitleggen?
1: Hij week gewoon af. Hij ging eigenlijk van tevoren al. Eigenlijk aan de opstelling kon je zien dat hij soort van een beetje bang was voor Marokko.
2: Ja, want in de groepsfase zeg maar, had hij een bepaalde opstelling waarmee hij gewoon verschillende wedstrijden had gewonnen.
1: Ja, en gewoon een beetje aanvallend voetbal. Gewoon normaal, wat je verwacht. En eigenlijk zou hij dat gewoon ook tegen Marokko moeten doen. Maar nu was hij opeens dus een soort van terughoudend. Meer verdedigers.
0: Ja, maar goed. Als ik, stel je, misschien een hele rare voorbeeld. Maar stel je voor, ik ben een keeper. En ik, of gewoon bij rock, paper, scissors. En ik doe altijd paper. Ja. Na een tijdje, als wij dat gaan spelen, dan heb je toch in je achterhoofd, deze dame doet sowieso paper. Dus ik weet, ik ga die steen zetten. Is dat niet hoe hij dacht? Ik weet het niet, hè? Ik zeg maar wat, maar. Want dat is een beetje wat ik.
1: Je kan zeggen dat hij ook zo dacht. Dat hij dacht van. Maar dit is zeg maar. Het was niet verrassend, zeg maar. Het was raar eerder. Yeah. Het was niet verrassend. Mm. Het is zeg maar. Inderdaad, als je het zegt over rock, paper, scissors. Je hebt het altijd paper. En nu doe je een voorwerp die niet eens mag.
0: Oké, zo moet ik het dus zien. Okay.
1: Ja, hij deed gewoon iets wat niemand zag aankomen. Yeah. Waardoor je eigenlijk al van tevoren zeg van, ik verwacht dat Marokko is sterker dan ons, dus ik probeer te verdedigen. En zo moest je die wedstrijd eigenlijk niet ingaan. Want je hebt gewoon de kwaliteiten in het Nederlands elftal. Dus dan moet je gewoon ook gewoon die kwaliteiten benutten en gewoon af aan het spelen.
2: Ja, vind ik ook.
1: Dus daardoor is het wel misgegaan voor Nederland. Dus dat is jammer.
0: En, ja, want ik zag een hele lap tekst.
1: Ja, Koeman
0: maar goed.
1: Stopt als bondscoach.
0: Dan kom ik weer met mijn vraag, hè? Want hij stopt als bondscoach.
2: Bondscoach,
0: maar wie ga jij coachen? Het is toch voorbij?
2: Nee, maar nee, nee,
0: voor
2: nee,
0: wat trek

0: jaar nu.
1: Ja, hij gaat dus ook niet voor een volgend toernooi het Nederlands elftal coachen.
2: Maar is dat vanzelfsprekend dat als je het één jaar doet, dat je het gewoon verder mag doen?
1: Ja, zolang je tekent een contract meestal voor een aantal jaren. En dan, zolang je contract gewoon loopt en beide partijen zijn tevreden, dan ga je gewoon door. Maar in dit geval is het gewoon... ik weet niet of zijn contract sowieso afliep of dat hij... zelf heeft gezegd van...
0: Ja, zullen ze praten na het WK. En dan zullen ze kijken van gaan we het
1: verlengen. Ja, ja, ja.
0: Heeft hij zelf gewoon gekozen om niet meer verder te gaan.
2: Ja, waarschijnlijk kreeg hij gekke backlash.
0: Ja, maar dat kan hem zo niet zoveel schelen.
1: Ja.
0: Nee, dus...
2: Maar hadden ze niet van die vervelende... bij die ingezoomde interviews... hadden ze hem niet eventjes vastgezet?
1: Ja,
2: ik heb het niet helemaal goed gevolgd, dus ik ben echt benieuwd.
0: Zeg maar bepaalde antwoorden dat je...
1: Ja, je kan er niet echt zoveel mee.
0: Nee.
1: Want hij zei gewoon van, ja, natuurlijk achteraf is het altijd... En daarin heeft hij gelijk, want stel het werkte wel en ze hadden gewonnen, had je niemand horen klagen. Mm. En nu heeft het niet gewerkt en dan ga je natuurlijk iedereen horen. Dus hij gaf ook zo'n antwoord van, ja, achteraf is het altijd makkelijker praten natuurlijk. En hij zei dat hij volgens mij ook geen spijt had van de manier hoe hij heeft gespeeld. Dus ja, als hij daarachter staat, dan... is dat maar zo, maar ik denk dat hij het wel anders had moeten aanpakken. Eigenlijk.
0: Ja, vind ik ook.
1: Ja. En eigenlijk merk je het bij meerdere bondscoaches dit toernooi. Er zijn meerdere teams waarvan de coach opeens in de wedstrijd, bijvoorbeeld Engeland, Argentinië, die dan 55e minuut besluit heel verdedigend te gaan spelen omdat ze 1-0 voorstaan. En dan roep je eigenlijk alle druk op je af van je tegenteam. Dus, en het heeft toen ook niet gewerkt. Dus eigenlijk het veel verdedigend spelen werkt meestal niet.
2: Mm.
1: En nee, toch kiezen ze meerdere coaches steeds voor. Dus ik weet niet. En er zijn nog een ander team dat ook gedaan. Maar je ziet het gewoon vaker gebeuren. En het werkt niet. Dus ik vraag me steeds af waarom ze dat daarvoor kiezen eigenlijk.
2: Mm. Ja, en ik ben ook heel benieuwd. Hè? Want kijk, ik kijk vanuit de zijlijn. Dus ik heb mening over randzaken. Echt een hele sterke mening over randzaken. Want ja, het spel zelf, snap je. Maar ik ben heel benieuwd hoe jullie daarnaar kijken. Als het gaat om bijvoorbeeld de racisme die we hebben gezien. Nee, dat toen Nederland eruit moest. Dat ze zelfs hun comments uit moesten zetten op Instagram. Ja. En weet ik het. Ja, wat,
1: ja,
2: en nu ook met Argentinië en I Show Speed. Hadden jullie dat gezien?
0: Toch gezien
2: ja.
0: Elke keer hetzelfde riedertje eigenlijk.
1: Ja, klopt. Ben ik verbaasd? Nee. Maar ja, wel is wel teleurstellend dat het steeds gebeurt. Ja. Maar dat is zeg maar denk ik ook de reden waarom iedereen... vooral zeg maar iedereen met een immigratieachtergrond, bijvoorbeeld in Nederland of in een Europees land, die neigt nu steeds meer naar support je eigen land. Bijvoorbeeld waar je echt vandaan komt.
2: Dat is echt een zin die echt dit jaar leeft.
1: Ja, precies.
2: Of deze WK.
1: Door dit soort dingen. Want inderdaad, als jij bijvoorbeeld van Nederland, maakt niet uit welk Europees land je speelt, als je als donker persoon daar speelt en je maakt een fout, dan word je zeg maar al vaker racistisch bejegend. En ja, op een gegeven moment, en er wordt ook niet heel veel aangedaan. Er komt wel steeds meer aandacht en mensen zijn er natuurlijk op tegen. Maar ik denk dat gewoon de beste oplossing is als je gewoon voor je eigen land kiest. Dan heb je dat niet. Je bent met je eigen mensen en die ga je niet, zeg maar, racistisch bejegenen. Misschien wel, kan je anderen, ze zullen wel commentaar op je hebben. Ja, maar in ieder geval een stukje racisme gaat dan in ieder geval een beetje weg.
2: Oké, maar zie je het ook zo als het gaat om de Surinaamse spelers?
1: Ja, ja.
2: Zou jij adviseren nu dat het WK voorbij is voor Nederland? Zou jij zeggen, over 4 jaar kom voor Suriname spelen?
1: Ja, kijk nu.
0: De ideale gedachte is maar Surinaamse bond is ook niet...
1: Ik zou het sowieso adviseren, maar meer ook aan de jeugd. Kijk, die oudere spelers nu, ze hebben al van Nederland gespeeld. Die zou ik nu niet zeggen van, je moet switchen of zo per se. Maar gewoon, ik denk dat bijvoorbeeld landen als Curaçao, Cape Verde hebben laten zien van, je bent een klein land. Er is waarschijnlijk niet veel geld bij de voetbalbonden. Maar alsnog kan je een WK spelen. Het is gewoon mogelijk. En ik denk doordat ze dat hebben laten zien. Marokko heeft het vorige WK al laten zien. Dat ze gewoon in de halve finale stonden.
0: Ja.
1: Je kan serieus wat bereiken. Ook al kies je dus voor je eigen land. Want iedereen had ook commentaar over Marokkaanse voetballers. Dat ze dan voor Marokko kozen. Van der Vaart had dat dit WK nog. Hij zei van de mensen die niet goed genoeg zijn voor Oranje. Die Marokkanen gaan kiezen voor Marokko. Eindstand wint Marokko van Nederland. Dus, weet je... Dus je ziet op een gegeven moment... Er is gewoon een beweging dat iedereen gewoon aanvoelt van...
2: Ja.
1: Ik kan beter gewoon voor mijn eigen... waar ik gewoon vandaan kom kiezen. En dan ben je gewoon met je eigen mensen... minder kans inderdaad op die racistische...

0: Ja,
1: dus dat zou jouw oplossing zijn, denk je?
0: Ja, ik denk dat. Ja.
1: En jij?
2: Ik denk toch wel dat ze het racisme moeten aanpakken, vind ik. Want het gebeurt gewoon wel keer op keer. Zeg
1: gewoon
2: maar,
1: gezicht laten zien, bam, opgepakt, boete.
2: Ja, anonimiteit
1: ik snap dat wel hoor. Ja, ik snap dat wel.
0: Maar, ja, kijk, zeg maar, in stadions doen ze dat nu wel, volgens mij. En, maar ik bedoel, online kan je dat niet
1: ja,
0: echt.
1: Ja, klopt. Ja, met al die comments onder die spelers. Ja, al die...
0: fake accounts.
1: Ja, dat moet je al die IP-adressen zoeken.
2: Geloof mij, ze kunnen erachter komen.
1: Ja, dat is waar. 100%.
0: Als je echt wil, kan je erachter komen.
1: Ja, het is maar hoe serieus je het wilt nemen. Maar kijk, als je 10 krijgt, is hij zwaar. Maar als jij straks 300 comments krijgt, allemaal racistisch, kan ik echt wel begrijpen hoe zwaar dat op je schouders weegt.
0: Ja, ze hebben comments af uitgezet. Dus dat zegt al veel. Als je geroepen voelt je comments uit te zetten, dat is niet nice. Dus terwijl je zeg maar bijvoorbeeld de Somerville die ook echt aangaf van, ik heb altijd al gedacht ik ga gewoon voor Nederland kiezen en ik wil voor Nederland spelen. Iedereen was ook blij, nieuwe frisse wind, hij speelde anders en dan nu mist hij een penalty en dan word je opeens echt alleen maar racistische comments en dat is gewoon heel lelijk dat het zeg maar zo moet gaan. En dat wat gebeurt al jaren, elke keer weer. Dus op een gegeven moment denk ik gewoon van, ik zal gewoon de keuze maken van ik word toch niet gewaardeerd door de mensen hier. Dan ga ik gewoon voor mijn eigen
1: land spelen. Snap ik wel. Nou, oké, we gaan zo verder. En we gaan even naar wat meer gezelligheid. En geloof me, de topic blijft wel gezellig. Ik moest dit gewoon even bespreken, want ik zag het vanuit de zijlijn. En ik ben ook de persoon geweest die in de comments gereageerde. Kijk, deze mensen, racisten, dat kan toch niet? Ja, ik ben een van die mensen geweest. Echt mijn stem en mijn mening laten horen. Maar we gaan zo meteen verder over de topic WK. We hebben hier nog 2 nummers klaarstaan. Eentje van Die Ops, Mas Gente Loco en Jayan Blue Wave.
3: Die Ops!

0: Yes. Dat is die vibe. Dit is gewoon echt een superbanger. En ook al is het nu voorbij voor Curaçao, dit blijft een super, super, super banger die ik sowieso nog steeds grijs ga draaien. Maar goed, we waren nog bezig met het WK. Dus we spraken, eigenlijk zijn we niet eens heel ver gekomen omdat ik met zoveel subvragen kwam. Maar goed, we waren bij Nederland. Hè? Poor decisions.
1: Yeah.
0: Heeft zware consequenties gehad. En ze zijn er nu uit. We hebben het over Curaçao gehad. Die met een opgeheven hoofd het WK kon verlaten. Want ze hebben ook een punt kunnen scoren. En dan gaan we even verder. Want ja, Caverdia.
1: Ja, ik wou net zeggen, noem eens wat.
0: Die heeft het wel ver gedaan. Vertel.
1: Ja, die zijn. Ze hebben de poolfase dus overleefd.
2: Moesten tegen
1: Argentinië. En die is nu dus de finalist. En hebben gewoon de eerste 90 minuten gewoon gelijk weten te spelen.
2: Goed tegenstand geboden.
1: Goed tegenstand geboden. Hebben Argentinië nog echt moeilijk gemaakt. Pas echt in de verlenging heeft Argentinië pas gewonnen.
2: Ja.
1: Dus dat Argentinië dus nu ook in de finale staat, geeft al aan zeg maar, hoe goed hun prestatie was. En dat dus voor je eerste WK-deelname, volgens mij het kleinste land die ooit heeft meegedaan naar WK.
2: Ja.
1: En dan zeg maar de voormalig huidige wereldkampioen nog steeds zo moeilijk maken. Spetje af man, alleen maar respect. Dus,
2: en ook de manier waarop. Ze was niet verdedigen. En
1: ze hebben gewoon strijdlust getoond. Die keeper was heel goed.
2: Ja, klopt, ja.
0: Die keeper ken ik.
2: Met 1000 miljoen volgens nu.
0: Ja, die heb ik gevolgd.
1: Ja, hij heeft nu iets in de 40 miljoen volgers of zo. Terwijl hij begon met 50.000 of zo.
2: Hij heeft de meeste volgers van alle keepers die er bestaan.
0: Dat is een achievement.
1: Dus dat is zeg maar, laat echt zien wat een WK zeg maar, voor een land, voor een speler kan doen. Dus daarom, het is gewoon. Dit is denk ik een mooi voorbeeld gewoon voor de jeugd en voor iedereen.
2: En dat vooral ook voor de jeugd. Zeg maar. Dat ze nu ook wanneer ze voetballer willen worden, ze denken van ik wil een Caribisch elftal spelen in plaats van een Nederlands elftal of een ander land.
1: Ja,
0: dat je gewoon weet dat de kansen ook op je thuisfront mogelijk zijn. Precies, ik denk dat dat de grote boodschap is geweest van dit WK.
1: Ja, 100%
0: eigenlijk, toch? Dat kan wel gezegd worden. Het is echt super grote motivatiebron voor de jeugd. En ik denk dat dat het belangrijkste is in alle eerlijkheid. Als we kijken naar het WK. Maar goed, ik had ook nog een vraag. Want, ten allereerste ben ik heel benieuwd. Voor wie zijn jullie morgen?
2: Spanje.
1: Spanje ook,
0: Spanje!
1: Ik was sowieso vanaf het begin al sowieso voor Spanje.
0: Waarom?
1: Als ik zeg maar een Europees land moest kiezen. Zeg maar, in eerste instantie hoopte ik dat zeg maar, een van de Afrikaanse landen voor een stunt zou zorgen. Bijvoorbeeld Egypte of Marokko of Senegal. Hoopte ik dat zij gewoon de finale zouden halen. Maar als ik gewoon realistisch
0: Als je kijkt naar alle resultaten van de afgelopen jaren.
1: Dan was het gewoon wel Spanje.
0: Spanje.
1: Zij spelen gewoon het mooiste voetbal, vind ik.
0: Maar wat is mooi voetbal spelen? Ik snap het niet. Als je niet verdedigt?
1: Nee.
0: Gewoon aanvalt? Kijk ik nu anders?
2: Ja, ik zou zeggen, dat is gewoon, zeg maar, er zit een idee achter.
1: Precies.
2: Zeg maar, het Spaans voetbal is echt vanaf de jeugd, spelen ze allemaal hetzelfde voetbal. Er zit gewoon echt een idee achter hoe ze zeg maar, het Spaans voetbal benaderen. Hoe ze dat zeg maar, toonstellen aan de wereld eigenlijk. Alles is hetzelfde, vanuit de jeugd tot aan mannen elftal, vrouwen elftal spelen allemaal hetzelfde. En dat vind ik gewoon hard aan Spanje.
1: Ja, en het is ook zeg maar inderdaad, elk team heeft een bepaalde tactiek. Bijvoorbeeld, je kan inderdaad gewoon, je hebt heel veel strijdlust. Je gaat gewoon strijden. Je bent misschien niet zo technisch of het ziet er allemaal niet zo mooi uit. Maar je gaat gewoon strijden. Sommigen zijn afwachtend, laten de tegenstander komen en gaan tot ze de bal weer hebben. En dan gaan ze één keer vooruit of een lange bal. Maar Spanje speelt echt gewoon, laat voor mij de definitie van voetbal zien. Gewoon echt de bal rond laten gaan naar elke speler in je team. En er eigenlijk gewoon voor zorgen dat je tegenstander niet aan de bal komt. En op die manier tot een doelpunt komen. En dat hebben ze gewoon mooi laten zien tegen Frankrijk. Dat was gewoon voetballes, zeg maar.
2: Ja,
1: wat ze Frankrijk hebben gegeven. Dus,
0: dat vind ik wel mooi verwoord. Zo heb ik niet gekeken. Ik keek gewoon van, is goed.
1: Het was gewoon voetballes wat ze hebben gegeven aan Frankrijk. En terwijl Frankrijk eigenlijk toch wel de favoriet was, want ze hebben superveel kwaliteiten. Die spelers, Mbappé en al die andere voorhoede is zo goed.
0: Mm-hmm.
1: Dus iedereen dacht van die gaan Spanje sowieso overklassen. Maar ja, Spanje liet gewoon zien van... Zolang wij de bal hebben en jullie de bal niet, dan ga je...
2: Ja, dan... Zag ze echt rennen achter de bal. Ja. Ze kreeg het niet.
1: Ja.
0: En Spanje heeft dus ook... Spanje heeft dus ook een speler met een broertje... Op TikTok, die danst, of niet?
2: Toch?
0: Ja, dat is van Spanje,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, klopt, ja.
0: Ja, dat is echt leuk.
2: Zijn broertje zo grappig.
1: Ja, klopt. Zijn broertje is... hij is gewoon... Hij is die aura ook. Ja. Hij is een aura, ja. Ja, maar Lamine Yamal sowieso, hij is de next best ook. En daar heb je inderdaad zijn broertje die nog zo leuk maakt. Dus,
0: want hij is best wel jong, toch?
1: 19. Ja, 19. Pas 19 geworden.
2: Hij heeft al een EK gewonnen.
1: Ja.
0: Oh,
1: ja, hij heeft al zoveel bereikt op die leeftijd. En ook de manier hoe hij speelt. Hij speelt zo goed. Ja, het is, dat hij is gewoon de next best. Dus, en dat maakt die finale ergens ook heel mooi. Want je hebt natuurlijk Messi.
0: Heb de memes gezien, ja.
1: Hij wordt gezien als de beste... Alleen Ronaldo-fans vinden we niet. Ja, ja. Maar hij wordt gezien als de beste. Die dus bij lange tijd bij Barcelona heeft gespeeld. En nu heb je dus Lamine Yamal. Hij is de nieuwe next best bij Barcelona. En dat die twee dan tegen elkaar komen te staan. Zoals van stokje overdragen. Komt het een beetje over. Dus dat is gewoon mooi. Dus die finale wordt denk ik wel echt een leuke wedstrijd.
0: Oké. En dan... Vinden jullie Messi ook de beste voetballer?
1: Oh ja, 100%.
0: Ja, ja?
2: Zeker.
0: Nou, ik zag wel, toen ik naar de wedstrijd keek... Toen keek ik wel naar, als hij de bal had, dacht ik... Jeetje, die kan rennen. Dat dacht ik wel.
2: Hij is 39, hè?
0: Gewoon ertussen, ja.
1: Hij heeft korte pasjes.
0: Ja, ik dacht wel van, ja, die gaat er gewoon doorheen of zo. Dat is gewoon gek om te zien.
2: 10 jaar geleden was het nog erger.
1: Ja, precies.
0: Dus ja, hij is voor jullie wel...
1: Ja, de beste. Ja, zeg maar... Ja, beter kan. Ook gewoon de manier van spelen. Dus wat ik aangaf hoe Spanje speelde. Zo speelde Barcelona ook lange tijd in een prime. Toen met Messi. En ook hoe hij zeg maar mensen dribbelt tussen mensen door. En dat was gewoon voor mij. Ik vond dat zo mooi om te zien dat dat mogelijk was.
2: Yeah.
1: En daarnaast heeft hij ook gewoon gekke statistieken. Met hoeveel prijzen hij heeft gewonnen. En wat hij allemaal heeft bereikt. En nu nog steeds. Dus op 39-jarige leeftijd. Het Argentinië zo dragen, hij heeft dat vorige WK gedaan. En nu nog een WK op 39-jarige leeftijd. Dat laat wel gewoon zien dat je van gewoon een heel ander niveau bent dan de gemiddelde voetballer, zeg maar.
0: Oké, ik heb dan nog een vraag over Messi. Want ik kon het niet goed volgen. Ik probeerde te kijken naar toen al die heren in gesprek gingen. Maar dat vond ik echt niet leuk. Maar toen al die heren in gesprek gingen, over dat. En toen gingen ze Maradona... En oud voetballer vergelijken met Messi en zeggen dat Messi iets dit jaar... Gaat Messi dit jaar stoppen? Is dit zijn laatste WK? Was dat
1: waarschijnlijk
0: het?
1: Zijn laatste WK, ja.
0: En hij kan iets met een punt meer scoren of iets? Of wat is? Nee, hebben jullie ook deze vergelijking gehoord? Of
1: ja, sowieso vergelijken.
0: Dat Maradona iets,
1: omdat,
0: iets kon halen, maar hij heeft het niet gehaald voordat hij stopte of zo. Ik weet het niet. Het kan zijn dat ik er helemaal naast zit, maar ik had iets zoiets gehoord.
1: Meer doelpunten, meer assisten sowieso. Maar misschien gewoon, ik denk... Maradona heeft niet 2 keer WK gepakt. Dus ik denk als Messi WK wint, dat is dan denk ik... Waarom dan overstijgt hij Maradona sowieso?
0: Als Argentinië dus wint.
1: Ja, want daar hebben ze 2 keer achter elkaar het WK gewonnen. Volgens mij heeft... Alleen Brazilië heeft dat ooit 1 keer gedaan. Volgens mij de rest heeft dat gedaan. Dus dan, dan over... Echt, Maradona zeker. Ik vind hem sowieso al beter, maar ja, de oude garde. Sommige...
2: Ik heb hem niet echt meegemaakt om dat echt
1: precies. Dus, ja, maar de oude garde vindt Maradona nog wel beter, denk ik. Maar nee, voor mij is het sowieso Messi. En Lamine, dus de next best.
2: Ja.
0: Oké. Nou ja, ik denk ook, weet je, ik spring van hak naar tak. Maar ik denk van, ik zou het ook echt heel leuk vinden als Nederland een keer het WK zou winnen. Kijk, ik ben niet per se een voetbalfan, maar als ik denk aan die Koningsdag die wij hier gaan... Ik ga ook wel schreeuwen voor die spelers als ze terugkomen. Hier dan lekker zuipen, ja!
1: Het was bijna gelukt,
0: Ik zou dat wel echt leuk vinden, hoor. Ja, kijk, toen met Spanje, was dat 2010 of zo, toen was ik zelf nog een jonge meid. Dus toen was het leuk, maar toen was ik al helemaal meer op gewoon chillen. Nu ben ik een wat oudere vrouw, dat ik denk, nu weet ik echt wat er gebeurt. En nu zou ik echt wel weer de stad
1: echt een goede coach.
0: Voordat we nog een nummer gaan draaien, wie zouden jullie aandragen als jullie mochten kiezen voor over 4 jaar wie bondscoach mag worden?
2: Guardiola.
0: Ik ken ze allemaal niet, Dani van.
1: Ja, maar dat is onrealistisch.
0: Waarom is het onrealistisch? Ik weet niet wie dit is.
2: Ja, ze is een Spaanse trainer.
1: Ja, ze is Spaan. En meestal is de bondscoach ook van dezelfde...
0: land?
1: Van hetzelfde land. Ah. Je hoeft niet per se hoor, want andere landen doen het ook. Bijvoorbeeld Engeland heeft een Duitse bondscoach. Maar meestal, in Nederland is volgens mij altijd een Nederlander geweest. Zover ik weet.
2: Ja.
1: Dus ik denk niet dat de Guardiola gekies. Maar ik denk misschien Arne Slot.
2: Ja, dat zou ook wel goeie zijn, ja. Ik denk ook een beetje... Ja, Arne Slot is goeie,
1: ja. Ik denk Arne Slot, dat zal
0: ik wel. Heb geen idee wie het is, maar ik ga het even opzoeken in de tussentijd. En dan ga ik ook gewoon zeggen, ja man, jullie hebben gewoon gelijk. Maar wie weet, hoe heet die? Arne Slot?
2: Ja, Arne Slot.
0: Ja. Arne Slot?
2: Ja.
0: Arne Slot, weet je? Wie weet, man, of wie ben jij dan gewoon, weet je? Hebben wij het hier al uitgesproken? En ik zeg wij, hè, want ik ben hier ook bij. Maar goed, we gaan weer even luisteren naar wat heerlijke nummertjes. Dus hier bij Idonia met Brocky.

0: Yes, en we zijn aangekomen bij de laatste vraag over het WK. En natuurlijk, wij zijn Fidigelden, dat betekent voor de vrouwen. Dus de vraag gaat zijn over een vrouw. Is het mogelijk? Een vrouwelijke bondscoach. Heren, wat zeggen we? En hou het Fidigelden, want jullie weten. ik heb feministische trekken.
1: Ja, ja, mogelijk, ja. Ik vind maar het of het gaat werken bij de spelersgroep, daar heb ik mijn twijfels over.
2: Ik denk zeg maar dat het tactisch wel gaat werken, maar gewoon de media eromheen en alles, dat gaat gewoon voor veel heisa zorgen, wat eigenlijk belachelijk is.
0: Maar het is hetzelfde als iemand met migratieachtergrond hier in Nederland, toch?
1: Ja.
0: Ja, ja, je krijgt toch ook alles over je heen?
2: Maar ik denk zeg maar dat vrouwelijke bondscoach is echt nieuw.
1: Ja, ja, ja, het is nog...
0: Nederland is niet ready voor verandering.
1: Het is nog nergens, toch? Volgens mij. Is er wel... Bij mannenvoetbal is er al een vrouw
2: ja,
1: als
2: er is
1: trainer?
2: Ergens een vrouwelijke trainster.
1: Oh, nee,
2: ik weet even niet meer welke club het is, maar het is...
0: Noem een naam. We gaan haar promoten, Hero. Wie zou de bondscoach kunnen zijn?
2: Oh, Wiegman heet ze.
0: Wiegman?
2: Ja.
0: Oh, je zegt alleen maar achternaam.
2: Met Sabrina Wiegman.
0: Sabrina Wiegman?
2: Sabine Wiegman.
0: Sabine Wiegman. Ja. Oké.
2: Okay. Okay, tactisch vind ik het heel sterk en ik denk wel dat het zou werken. Maar ik denk dat er alles eromheen dat gewoon voor veel heisa gaat zorgen.
0: Maar goed, soms moet je voor heisa zorgen om, you know, om die revolutie te starten,
2: ja,
0: af te kicken, snap je?
2: Ja, het ligt allemaal aan Nigel de Jong. Die moet de keuze maken.
0: Oh, Nigel de Jong moet de keuze maken.
2: Directeur van KNVB. Ja.
0: Een hele goede avond, Nigel de Jong. Over 4 jaar, hè? Sabrina Wiegman.
2: Ja.
0: Oké dan. Nou, het was weer een heerlijke avond. En de tijd gaat altijd zo snel voorbij. En ook vanavond is het een einde gekomen. Ik wil als laatste nog eventjes zeggen. Tijdens de finale ben ik ook jarig. Jazeker. Dat betekent 19 juli ben ik ook jarig. Ja. En volgende week gaan we gewoon een lekkere show doen. En ik ga gewoon wat birthday dingetjes implementeren in de show. Dus dat wordt gezellig.
1: Je brengt taart.
0: Ik ga erover nadenken hoor. Ik weet niet of, ik weet niet of jullie dat verdienen. Ik ga erover nadenken.
3: Over een uur.
0: Ja, ik zal erover nadenken. Maar goed, kijk, volgende week vieren we het, hè, want dan zijn we natuurlijk weer met de show bezig. En dan ga ik gewoon wat leuke dingetjes implementeren in de show. Dus zorg ervoor. Nee, dat is te onteveel werk, hoor je dat? Maar goed, volgende week zaterdag zijn we er weer van 9 tot 11 bij Galaxy Radio. Fidigeldem, I go by the name of Rockefeller Babe. En ik ben hier met mijn broers Ivan en Ben Belmiro.
1: Yes,
0: en
1: yes,
0: wij
1: sir.
0: Zien of spreken je volgende week weer.
1: Yes.
0: Be safe.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. De hoogste Iraanse leider heeft het vorige maand gesloten akkoord met de Verenigde Staten opgeschort. Een verklaring van geestelijke Mojaba Khamenei stelt dat de handtekening van president Trump niet waard is gebleken. De raamovereenkomst van medio juni moest binnen 60 dagen tot een definitieve deal leiden. Trump noemde de overeenkomst eerder al voorbij. Achter het freelance platform ProLinker gaat volgens onderzoek van het AD een zipconomie, een schimmige praktijkschuil. Amsterdamse ondernemer Niels van der Es toont een luxe leven, maar kampt in werkelijkheid met een persoonlijk faillissement van 6 ton schuld. Tientallen freelancers werden niet betaald en abonnementsgeld werd ook onterecht afgeschreven. Het aandeel Nederlandse studenten aan conservatoria daalde in 20 jaar van 52 naar 22%. Dat blijkt uit cijfers van Duo. Van de 9 Nederlandse hogescholen voor hoger muziekonderwijs bieden er 7 een masteropleiding tot uitvoerend muzikus aan. Daarvan komt inmiddels 78% van de studenten uit het buitenland. En dan het weer. Vanavond trekken vanuit het noorden brede opklaringen over het land, waardoor vooral in noordelijke regio's nog even de zon kan worden genoten. Gedurende de avond neemt de wind geleidelijk af en breidt de opklaring zich verder uit. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
2: The city clocked in.
3: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio.
5: Galaxy Radio.

0: Saw.
1: Chababa man. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
2: Yo.
3: Hey.
2: It's little baby.
3: Call me JT.
4: Hey.
5: Man, it's the boy, man. Big Money Blitz.
6: We are Galaxy Radio.
2: Tap in.
6: This is where the biggest stars come to play.
7: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Ah, schat, ik wil je hypen, ik moet bellen, even vijf.
8: Jacques Chirac.

brick, you know.

0: Sisa, Kuneti, goedenavond. Ik ben blij dat jullie gekomen zijn om met poëzie te leven. En dat zeg ik omdat ik niet wil zeggen om poëzie te horen. Want poëzie is op de eerste plaats voelen. Woorden zouden eigenlijk niet nodig moeten zijn. En ik ben blij dat sommige dingen aan zijn gezegd. Dus mif mise, kantaki, liki, fami mofo de en mi mofo blaka.
1: We are Galaxy.
2: Hey, y'all take this serious.
1: Your number one for hip-hop from R&B.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: This is Drake. 21 Savage.
1: This is a
0: Galaxy.

0: Galaxy. Vibes on vibes on vibes.
1: We stappen in AMG.

0: It's Sleaze.
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
7: 085 744 4774.
8: This is Galaxy. It's 1 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: Boems, you know what I'm saying?
1: Yo, wat vet dat je weer luistert naar Flava in Ja Ears. Elke zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio. Ik ben Danny en ik neem je vandaag mee naar de doopste hits en underground hip-hop songs aller tijden. En niet allemaal gepropt in één aflevering, dat doen we natuurlijk elke aflevering. Hey, straks een verhaal over Everlast, je weet wel, die van House of Pain. Maar eerst de Galaxy Throwback Radio opener. En dat heeft alles te maken met vandaag. Met vandaag hoor ik je denken, ja, want vandaag is het toch een hele goede dag, of niet dan? Ik zat van de week dat te luisteren, Galaxy Throwback Radio, en ik hoorde die track voorbij komen. Ik denk, ja, dat is toch zo'n classic, die kan ik niet vaak genoeg draaien. Ik heb hem ook al eerder gedraaid. Maar nu dus weer Ice Cube met Today Was a Good Day.

Jubal en Kurt Cazel. En dan samen met Ray en Christian met Anything You Want. En die Ray en Christian die maken altijd hele dope remixes. En nu gewoon een track samen met Jubal en Kurt Cazel. En met die Kurt Cazel hebben we vandaag een interview. Dat later. Eerst zoals beloofd, zoals ik jou heb beloofd, dat verhaal over Everlast. Die Everlast van House of Pain dus. Ja, die dropt geen albums meer voor het product. Omdat het grofweg simpel alleen maar is om geld mee te verdienen. Hij dropt albums omdat het de tijd ervoor is. Omdat hij het voelt om dat te doen. En dat gaf hij in maart 2026 nog aan. De inspiratie komt ook vanzelf. Hij wacht tot het vanzelf komt. En als hij genoeg trauma of iets anders heeft om weer nieuwe muziek te maken, dan gaat het eigenlijk in een rap tempo. Of in een rap tempo. Hij is dus vaak niet op zoek naar het maken van een nieuw album. Maar als hij eenmaal begint met schrijven en maken, dan heeft hij ineens veel meer tracks klaar dan verwacht. Wat ook niet veel mensen weten is dat Everlast bij de Bataclan-aanslag geweest had moeten zijn in Parijs. Hij was van plan om de Eagles of Death Metal live te zien, maar last minute besloot hij in Berlijn te blijven. Daar was hij en Yellow Wolf die moest daar optreden. En last minute verkoos hij het optreden van Yellow Wolf boven dat van de Eagles of Death Metal in Bataclan. De geluidsman van die Eagles of Death Metal was de tourmanager van Everlast, dus het was echt wel de bedoeling om naar Parijs te gaan. De tourmanager stond buiten tijdens de aanslag en zo kwam het dat Everlast er dus niet bij was en zijn tourmanager het ook overleefde misschien wel. Ook zag hij het als een teken om dan later met die Yellow Wolf muziek te gaan maken. En nu een track zonder Yellow Wolf, maar met Sadat X van de Brand Nubian, genaamd Money Dollar Bill.

0: What's good, y'all? It's Kirk Gazelle, JBC Force, Q&C. Thanks for having me. We're about to get into it.
1: Ja, je hoorde zojuist Kurt Gazelle. Daar hebben we een interview mee. En daarvoor nog Kassem en Wenky. Een track die ik speciaal voor jou heb afgestoft, want die hebben we lang niet gehoord, zeg. Maar hier bij Flevo in je eerst wel. En die track heet The Movement. Geproduceerd ook door Wenky. En nu dus dat interview met Kurt Gazelle van Q&C en ook van JVC Force. En ik stel de vraag in het Nederlands. En ja, een cursus Nederlands had hij geen tijd voor, dus hij antwoordt in het Engels. En ik zei hem van deze vraag is misschien onmogelijk om te beantwoorden, maar ik stel hem toch. Mensen die kijken naar jouw Instagram, die zien het misschien niet eens zo 1, 2, 3. Maar de echte hiphopheads die weten gewoon dat jij een grote man was bij D&D Studios. Hè? De D&D Studios own DJ, maar ook een fenomenale producer daar bij D&D Studios. En ik vroeg hem wat nou het meest speciale moment was wat hij daar had meegemaakt. Dus hij echt moet kiezen, echt één moment. Welk moment kiest hij dan en waarom is dat moment dan zo speciaal voor hem?
0: Well, realistically, I was like the house producer. For the most part, special projects for D&D and such. And can't say, I mean, there was a lot of special moments, honestly. But I think mine mostly relates to my daughter when she was younger. I brought her up to a session to hang out, and she was actually out in running around. And it just so happened that Remy Ma and Fat Joe were there, and she was young and impressionable. So at that time, she ran back in the studio and was like, hey, you know that there's like Fat Joe and Remy Ma outside in the lounge. That's so cool. Even though she's been around a whole lot of different people at the time, that seemed to catch her attention. And I try not to bring her there that much, but at that particular time, I wanted to experience some of what was going on at that time.
1: Wat een geluk heeft die dochter van jou gehad, hé. Hey, we moeten het ook even hebben over de JVC Force, hè. Want de fans die vanaf het prille begin jouw fans zijn, die kennen jou van JVC Force. En hun grootste hit is Strong Island. Heb ik ook live mogen zien. Wat vet was dat, zeg. En jij hebt die beat gemaakt. Dus, en ook nog voor echt heel veel classic artiesten. Hè? Ook voor ROG heb je beats gemaakt. En de list goes on en on en on en on en on. Dus jij bent eigenlijk gewoon de perfecte persoon om deze vraag te stellen. Wat moet volgens jou een goede hip-hop beat hebben? Welke ingrediënten moet een goede hip-hop beat bezitten? En waarom?
0: So, to answer that question, I mean, I don't think there's anything that really makes a hip-hop beat great or good per se. What I will say though, if you feel it and it has the groove that you're looking for, then you've accomplished what you set out to accomplish. But as far as everybody else has their own taste and they like what they like. So the elements are gonna be always basic. Your bass, your snare, your loop, your sample, whatever you want to do. But if you feel it, then others should feel it as well. You know what I'm saying?
1: Misschien is dit wel een van de beste tips ooit. Wie weet. Hey, straks meer van dit interview. Nu eerst die JVC Force met Strong Island.

Ja, ook de doopste en meest obscure R&B uit de lage landen hoor je hier bij Flava in je ears op Galaxy Radio. Manouska met I Can See You Got It Going On. De Bada remix was dit. En wat klonk die Bada zeg. En nu wil ik je, ja, alvorens ik ga beginnen met de concertagenda, eerst even wat anders laten horen. Ik wil je even kennis laten maken met echt iets heel erg obscuurs uit de lage landen dan ook. Hip-hop dit keer van Marvin D. En die heeft iets vets gemaakt. En daar moet ik wel even het cassettebandje ervoor in doen. Dat doe ik nu even terwijl ik praat. Ja, twee dingen tegelijk doen voor een man, dat is eigenlijk een no-go. Maar het lukt nog net, ja. En hier dus Marvin D. met I Ain't Taking No Shorts.

ik zou bijna zeggen sorry voor de geluidskwaliteit. Maar eigenlijk is het toch ook gewoon gruwelijk vet dat er gewoon nog cassettebandjes op de radio afgespeeld worden. Hoe vet is dat? Marvin D nogmaals met I Am Taking No Shorts. En dat doen we hier ook niet, hè, bij Flavor in Your Ears. Zodoende nu ook de concertagenda. Wat er allemaal te doen is in het land, joh. Niet heel veel. Ik heb het dan voornamelijk over één datum ook. 25 juli. Dan heb je keuze tussen drie dingen wat mij betreft. Eerst nog even dit. Heb jij binnenkort een gig of een concert, een optreden of wat dan ook te promoten? Laat het mij minimaal een maand van tevoren weten. En wie weet neem ik het op in deze concertagenda. Maar hier dus die magische dag 25 juli. Dan kun je naar Live Summer Jam in Patronaat Haarlem. Met allerlei dope muziek en dope DJ's enzovoort. Op 25 juli, daar ga je waarschijnlijk naartoe, naar Het Moment. Dat is het hip-hop festival van Nederland. Met Jawad, met Rico, met Carters en Kleine J, Rafting Goods en nog veel meer. En ook op 25 juli de Summer Barbecue Party met R&B en Caribbean Music bij Jack in Rotterdam. Met onder andere Chippy en DJ Loodje. En dan moet ik kiezen, wat ga ik draaien, wat ga ik draaien? Ik heb gekozen voor de Rafting Goods. Hier. En die hebben een eigen stage ook trouwens op Het Moment. Maar hier met Kero.

met z'n allen ziet, meestal lachen we. We zijn zoals we zijn, onder het gras zitten geen addertjes. De 40 plus oude mannenclub. Als wij dit vroeger niet deden, was jij op kleine hasseltjes. Rap veteranenteam, we kunnen nog wel rennen, maar die shit is niet om aan te zien. Als je muziek maken als een dame ziet, had ze in onze dagen

rain when the pool.

freaks like piss. These are my man Tone. Like this.

0: rappers out here, world premiere. I got the Martell cut with sounds ripping through your fucking air. Every brick city and woodlands make you wanna roll with the good jams. Throwing up your hand, you can call me Cuda, down low undercover. Criminal cool ass, representing brother. Sound smooth on plastic, plus my ill style bangs. Represent the real, cause we doing our own things.
1: Ja, als je het geweldig vindt wat je doet, dan gaat de tijd altijd gewoon veel te hard. Zo ook nu, want het is alweer tijd voor dit. I'm classic. It was hot then, still fire now. I reminisce times. Galaxy. Mixtape. Ja, de Galaxy Throwback Mixtape. Even wat uitleg. Ik zoek online interessante mensen en vraag hun dan om hun favoriete hip-hop of R&B throwback track. En dan vertel ik, of zij zelf, waarom die track voor hun zo speciaal is. Maar daar houdt het niet bij op, want de one and only collega en super dope DJ, DJ Lowpro, die maakt op de allerlaatste aflevering van het jaar, in de allerlaatste aflevering moet ik zeggen, daar een mixtape van al die inzendingen. Al die inzendingen die het hele jaar binnen zijn gekomen, worden dan omgetoverd tot een hele dope mixtape. En dat hoor je dan live in die aflevering. Dat feestje is dit item. Dit keer heb ik een inzending van niet zomaar iemand. Je kent haar van affirmaties op beats, van podcast en nog veel meer dope afspeellijsten op Spotify. Maar ook van de radio ken je haar, van diverse zenders. En ja, van tv, daar doet ze allemaal hele vette dingen. Van TED Talks en zo kan ik nog wel even doorgaan met echt alle indrukwekkende dingen die zij wel niet heeft gedaan, zeg. Volg haar anders gewoon even op Instagram. Ik heb het over Angelique Houtveen. Wat is dit een grote eer, vind ik zelf. Ook een groot voorbeeld voor mij namelijk. En ze heeft ook nog eens een track gekozen wat ook een van mijn all-time favorites is. Ik word hier super blij van nu al. En ze gaat nu zelf vertellen wat haar favoriete throwback track alle tijden is.
2: Hey Danny, jij vroeg mij naar mijn favoriete hip-hop R&B classic. En toen dacht ik, weet je, ik wil gewoon een mix tussen die twee. De perfecte mix tussen die twee. En toen moest ik denken aan Method Man en Mary J. Blige met I'll Be There For You, You're All I Need To Get By. Om verschillende redenen. Allereerst, het is een cover slash sample van Marvin Gaye en Tammy Terrell. Die ook You're All I Need To Get By zongen. In een hele zoete, mooie man-vrouw ballad. En dan jaren later dat Method Man en Mary J. Blige, toen Mary J. Blige, Queen of R&B. En Method Man met zijn geweldige stem. En echt in een veel rauwere versie dan die van Marvin Gaye en Tammy Terrell. Maar toch qua woorden zo zoet over liefde. Over bij elkaar zijn, over een man die aangeeft, ik ben hier voor jou, door dik en dun, you're my queen. Ja, ik vind dat een geweldig nummer. En zeker hoe ze die originele sample, de originele, wat Marvin Gaye deed, hebben gepakt en daar een dikke beat onder hebben gelegd, terwijl het eerst heel zoet begint en dan die beat erin komt. Perfect. Hip-hop R&B perfectie, vind ik. Dus bij deze, als je die zou kunnen draaien, Method Man, Mary J. Blige, I'll Be There For You / You're All I Need To Get By. Fijne show.